0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld, waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het weer van Weer Online. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden, maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op 1. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Horen, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur, doordat er in de rust zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Vrijdag speelt Noorwegen tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag met 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, met vrijdag plaatselijk 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.woonzorg.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
4: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
7: Twente FM nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moet eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Noodweer vannacht bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barst een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur werd stilgelegd. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. Noorwegen is ook door na winst op Senegal. Bij een schietpartij in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Ook raakte een agent zwaar gewond. Het gebeurde allemaal in een Joodse wijk, maar wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. En Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. De hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in het stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Dennis Wims, Mr. Know-it-all op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 6:50 geweest alweer. 6:50, het is 23 juni. En de Sovjets die voeren op deze dag in 1948 de Oost-Duitse mark in. Die start op deze dag 1948.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Defensie en Thales, Nederland die investeren samen in een nieuwe radarcapaciteit. En in een nieuwe ontwikkeling daarvan. Dat gaat gebeuren op de locatie in Hengelo bij Thales. Beide partijen hebben hiervoor op maandag 22 juni afspraken gemaakt. En is beklonken. Zo die vorige week dood werd gevonden op een parkeerplaats langs de N36 blijkt de inwoner te zijn van Almelo. Intussen is er sectie verricht op een stoffelijke overschot. Maar de politie die tast nog in het duister of er sprake is van een misdrijf. Lees je daar op 120.nl. En de vermiste man van 57, naar wie gisteravond een grootschalige zoektocht werd gestart in Twickel, is in goede gezondheid aangetroffen. Er werd een burgernetmelding verstuurd in de omgeving van Borne en Delden. Ook de politiehelikopter werd ingezet om mee te zoeken. En op de weg dus weg in Hengelo is maandagavond rond 4:30 een auto over de kop geslagen na een eenzijdig verkeersongeval. De automobilist werd gelanceerd en is overgebracht naar het ziekenhuis. En raakte dus gewond. Vandaag volop zonneschijn, lekker hoor. En de temperatuur rond de 30 graden en er volgt een warme zomerse avond. Welkom, Twente wordt wakker met onder andere een duik in het zwembad in Wierde. Daar heeft Michiel van Sluis wat over te vertellen. En we doen straks een update van de Almeloze Ruitendaag.

0: Dark Before the Dawn, hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 23 juni en vandaag op deze dag 1997... een groot deel van Midden-Nederland wordt getroffen door een stroomuitval. Het treinverkeer rondom Utrecht ligt hierdoor uren stil, 1997 op deze dag. In 1985 een bom aan boord van Air India vlucht 182... laat de Boeing 747 neerstorten voor de kust van Ierland. Daarbij komen alle 329 inzittenden om het leven. Het gebeurde op deze dag in 1985. Dan 1984 in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis ondergaat Ger Keizer als eerste Nederlander met succes een harttransplantatie. En 1983 de geboorte van de eerste Belgische reageerbuisbaby. Dan 1978 voor het eerst wordt in de Kuip in Rotterdam een popconcert gehouden. Ruim 50.000 fans zijn getuige van het optreden van Bob Dylan, die zijn eerste Europese tournee maakt. En 1974, het Nederlands voetbalelftal zet Bulgarije met 4-1 opzij in de derde groepswedstrijd bij het WK voetbal 1974 in West-Duitsland. Het legendarische WK. Jon Neeskens die benut twee strafschoppen 1974 en 1971. Zes landen van de EEG en Verenigd Koninkrijk worden het eens over de aansluiting van het VK bij het Verenigd Koninkrijk bij de Euromarkt in 1973. Dus die handelen mee vanaf dat moment. En 1894 dan, het Internationale Olympisch Comité wordt opgericht door Pierre de Coubertin. En 1868, Christophe Zols, die krijgt octrooi voor zijn eerste schrijfmachine. 1868. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1990. En wat waren de zomerhits van 1990? The Rhythm of Life van Oletta Adams komt binnen op 38. Rock You the Right Way van Johnny Gill komt binnen op 36. En op 29, I Wanna Be van Boys Lane. Op 27, I'm in the Mood van John Lee Hooker en Bonnie Raitt. En als nu binnenkomen was van Prince, The Future op 21. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 34. Nieuw.

Tevin Campbell, Tomorrow Better You Better Me, samen met Quincy Jones. Eigenlijk was het Quincy Jones die Tevin Campbell inhuurde. Uiteindelijk wordt nummer 16. Staat 6 weken in de top 40 en kwam binnen deze dag in 1990 in die lijst op nummer 34. Dan de top 3 op 3, Pain It Black van de Rolling Stones. Op 2, Still Got The Blues van Gary Moore. En van 2, doorgestegen naar 1, What's A Woman van Vaya Con Dios. Het was de nummer 1 van 23 juni 1990.

0: Hugo en Zolzo en Jamaican Bam Bam. Straks gaan we het hebben over een actie van de Nordic. Die zijn net weer terug. Sport to support. We gaan bellen met Danielle. En ook de Almeloze Ruitendagen zijn volop bezig. Straks een update.
1: Twente wordt wakker.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken, BRTT, omeun nog grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.
4: Dus

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
11: Peter.
12: Steeds meer mensen in ons land hebben geldzorgen. Volgens het Nibud komt maar 40% moeilijk rond. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Ook hebben veel huishoudens maar weinig spaargeld om klappen op te vangen. In Nederland zijn tientallen wolven de afgelopen jaren van de aardbodem verdwenen. En het vermoeden is dat ze zijn gedood door stropers. Dat zeggen onderzoekers die denken dat boeren het stiekem hebben goedgekeurd. En de grote sterren hebben het weer waargemaakt op het WK voetbal. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. Die allemaal wonnen en door zijn naar de tweede ronde.
11: Dankjewel Peter. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het dekzandkopjeslandschap tussen Wierden en Diepenheim staat woensdag 24 juni centraal tijdens een informatieavond van Stichting Landschap Overijssel. Fysisch geograaf Reinier Ellenkamp deelt nieuwe inzichten over de ontstaansgeschiedenis uit de laatste ijstijd. Het landschap wordt gekenmerkt door kleine zandheuvels die opreizen uit nat broekgebied en vormden de basis voor boerderijen en akkers. Almeloers konden afgelopen zaterdagmiddag de voortgang van de bouw van de nieuwe rechtbank in Almelo bekijken. Bouwbedrijf Dura Vermeer opende de hekken en organiseerde activiteiten voor jong en oud. Het bedrijf stelde de bouwplaats tussen het station en het huidige gerechtsgebouw open tijdens de dag van de bouw. En Monique Kokkeleur organiseert een concert, 67 Minutes, A Journey of Hope, geïnspireerd door Nelson Mandela. Vanaf september wordt er gerepeteerd in Cultuurhuis Asselo voor de uitvoering op 18 juli volgend jaar. Het concert bestaat uit Afrikaanse a cappella songs en energieke popmuziek. De 67 minuten verwijzen naar Mandela's inzet voor vrijheid en gelijkheid. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De oostenwind is veelal zwak en het wordt zo'n 29 tot 30 graden. In de avond is het nog lang warm. In de nacht van woensdag koelt het af naar 18 tot 20 graden.
11: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. A1 nog wielenvrij op dit moment, tenminste voor Oost-Nederland. A35 dan Almelo-West richting Wierden-West. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de N35, de Zalland-Twente-tunnel richting Wierden-West. 7 minuten over 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Een controlepost wordt er gezien en die is te vinden op de Hendrik Terkuilenstraat in Enschede. Tenminste, de aangekondigde controle van flitsmeister.nl.

0: Het is Robert van Hemerten, de zandloopster. Nou, ik weet niet of ze dat gedaan hebben bij Noordic. Danielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat hebben jullie afgelopen dagen gedaan? Sport to support, dat was geen zandlopen, neem ik aan.
1: Wij hebben geen zandlopen gedaan, nee. Nee, wij...
0: Je valt even weg, Danielle.
1: Ik merk het. Wij hebben de Elfstedentocht geskielerd en gekanoed afgelopen week.
0: Wat een toppers. Ik werd te laat ingelicht. Want geeft niks, maar jullie hebben een heldendaad weer verricht. Vorig jaar was het volgens mij fietsen en nu dus de Elfstedentocht.
1: Ja, ja, met een groep van zo'n 25 leerlingen van klas 2 en klas 3 van het Noordelijk Lyceum zijn wij naar Friesland vertrokken afgelopen woensdag. En hebben wij in etappes hebben wij de Elfstedentocht inderdaad volbracht.
0: Wat goed zeg. Hoeveel leerlingen deden er mee en leerkrachten? Weet ik veel, hoeveel mensen in totaal?
1: Wij waren in totaal met 33 man. 33 personen. In totaal waren we met 8 begeleiders en de rest was allemaal leerlingen.
0: Oké. Okay.
1: En daar hebben we de afgelopen jaren hebben we heel hard getraind. Hebben we activiteiten ontwikkeld om geld binnen te halen. Hebben ze zelf helemaal bedacht, hebben ze uitgevoerd. Ze hebben sponsoren gezocht. We hebben echt een fantastisch jaar gehad. Maar ja, dan werk je heel hard naar een doel toe en dan moet het bij elkaar komen. Dus dat was nog wel even spannend. En we hebben echt zo'n fantastische week gehad met leerlingen die zichzelf echt even zijn tegengekomen qua pijntjes, qua blaren, qua vermoeidheid. En als je dan ziet dat ze elkaar er doorheen slepen en dat je dan zo'n fantastisch eindbedrag mag ophalen voor spieren of voor spieren. Ja, dat is gewoon echt kipvel. Dat is echt fantastisch.
0: Nou, en het eindbedrag is, Danielle, heb je dat?
1: 17.864 euro en 42 cent.
0: Zo zeg, ach fantastisch zeg. Ja, helemaal te gek.
1: Echt een fantastisch bedrag.
0: Ja, hey, hoe krijgen jullie dat voor elkaar om de leerlingen zo fanatiek te krijgen? Ik bedoel, is het op een gegeven moment een beetje aanstekelijk? Of zien ze toch ik het licht? Ik wil niet verkeerd. Maar je moet mensen toch tegenwoordig een beetje motiveren. Je weet wat ik bedoel.
1: Ja, ja, nee, absoluut. We hebben vorig jaar natuurlijk een hele succesvolle actie gehad. En zo'n verhaal dat gaat leven in school. Dus leerlingen die hebben dan toch zoiets van... Hey, dat is wel iets bijzonders, wellicht iets voor mij. En we hebben begin dit jaar hebben een promo gedaan om ze in te lichten van... Nou ja, als je ons uur kiest, dan kies je dus hiervoor. En gaandeweg het jaar, op het moment dat je ze een beetje... uitdaagt om activiteiten te gaan bedenken om dan geld te gaan genereren. En ze horen grote bedragen van andere leerlingen. Ja, dan stimuleert dat natuurlijk ook enorm om zelf aan de bak te gaan. En ze bleven echt fanatiek tot de laatste dag. Want de dag van vertrek kwam er zelfs nog een sponsor bij. Dus echt geweldig om te zien.
0: Fantastisch. Ja. Hey, en gisteren teruggekomen begreep ik vandaag alweer vroeg op. Ja, ja.
1: Ja, ik ben inmiddels onderweg naar school. Want vandaag draai ik gewoon voetbaltoernooi klas 2.
0: Och.
1: Ja, leven gaat door.
0: Danielle, kun je het allemaal nog aan?
1: Zeker, zeker. Zo. Dit geeft zo'n bak aan energie, daar ga je nog wel een tijdje op door.
0: Hartstikke goed. Ik vind het echt een dikke, dikke pluim. Het is jammer dat ik het even te laat wist, dan had ik vorige week al een paar keer even gebeld. Prachtig wat jullie gedaan hebben. Echt dikke pluim. Nogmaals, 17.864 euro en 42 cent. Dat doet het hem, die 42 cent. Hè?
1: Jazeker. Goed zo. Maak ze hem af.
0: Doe ze de groeten allemaal. En nogmaals, super. Die dikke pluim. En graag tot de volgende. En succes meteen met het voetbalwerk.
1: Heel erg bedankt. Volgende jaar bel ik.
0: Joe, hoi.

0: Lipa, hier op Twente FM.
1: Vandaag jaren.
0: We grepen uit de verjaardagslijst, die zijn de onder andere jaren vandaag. Het is Berend Boudewijn, die wordt 90. Zo, Roelof Lange, de oud-voetbalscheidsrechter, wordt 71. En Suzanne Bosman van 1 Vandaag wordt 61. Chico de Barge van de Barge-familie, die wordt 60. En Kitty Toenstal, de zangeres uit Schotland, wordt 51. Dan hebben we Jason Mraz, die wordt 49. En ook onder andere jaren vandaag Duffy. Zij wordt 42. En Lee John van Imagination wordt 69.

0: gefeliciteerd. Hij is de zanger van Imagination. Hij wordt 69. Hij zong Body Talk. Hier op Twente FM. Het is weer tijd voor om een sprong te maken vandaag in en bij de Almeloze Ruitendagen. Even kijken hoe de situatie is. Romar Monfils, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe staan we ervoor? Gisteren was de wisseldag. Nieuwe paarden kwamen, de ponies gingen vertrekken. Je hebt het gisterochtend al uitgelegd. En ook in de hitte nog steeds alles under control.
1: Alles onder controle. We hebben gisteren een mooie dag gehad. Vandaag weer een vol programma. De paarden gaan weer het dressuur in. En het springen wordt ook weer opgestart voor de paardenweek deze week.
0: Ja, handrem er weer af. Volle bak. Dat begint zo meteen alweer natuurlijk, hè?
1: Sterker nog, ik denk dat we gaan nu zo'n beetje beginnen, ja.
0: Ja. Ik heb daar een gevoel voor.
1: Dat denk ik, ja.
0: Alle grappen. We hebben het gisteren gehad over wat eerder start. Hè, want eind deze week, we kunnen er allemaal heel stoer over doen. Het was heerlijk. Heerlijke temperatuur.
1: Het was gewoon hartstikke weer.
0: Het wordt heel warm. Al maatregelen getroffen of wordt het per dag bekeken, Roma?
1: Nee, we hebben maatregelen getroffen voor woensdag tot en met vrijdag nu. Het was gewoon warm. En ook voor dierenwelzijn, maar ook voor de deelnemers hebben we maatregelen moeten nemen. We gaan nu op alle drie de dagen gaan. We hebben het programma in elkaar getrokken, waardoor we er 's ochtends een deel hebben. Dus de middag houden we een siesta. We waren ons in Spanje.
0: Oh, en,
1: dan, ja, dat is best wel lekker.
0: Ja, met z'n allen een stretchje onder een mooie in de schaduw. Heerlijk.
1: Nou, we gaan inderdaad zorgen voor extra verkoelingsplekken. Ook bij de horeca. Met waaiers en water en dat soort dingen. En dan starten we de rest van het programma, het springend dressuurprogramma, weer rond 17:30 op voor de avond.
0: Oké, maar is dat dan ook eerder beginnen?
1: We gaan wel ietsjes eerder beginnen. Dus daarvoor moeten de deelnemers ook even goed hun startlijsten bekijken. Want die zijn aangepast nu voor de andere drie dagen. En dan 's avonds ietsjes langer door om het zoveel mogelijk nog rond te krijgen.
0: Ja, laten ruiters zich daardoor leiden? Of ze zeggen van, joh, prima allemaal, we gaan er gewoon lekker voor met z'n allen?
1: Ze gaan er zeker voor. En wat ik daar wel belangrijk in vind, is om te melden van, als je nou 's avonds moet rijden bij ons, je kunt al eerder naar ons terrein komen, waardoor je gewoon in de koelere uren je paard kunt vervoeren. En dan hebben wij kosteloze stal voor je beschikbaar, zodat je paard niet de hele tijd in het vrachtwagen of in de trailer hoeft te blijven staan.
0: Nee, want dat is even een dingetje natuurlijk, hè. Dat wordt heel warm namelijk.
1: Ja, precies. Want het gaat niet alleen om hoe laat wij de wedstrijd starten. De deelnemers moeten ook naar ons toe komen. Ja. En als wij om 17:30 starten en jij moet 3:00 rijden, dan moet je om 14:30 gaan rijden of eerder. Want je moet nog opzadelen. En dan rij je precies tijdens het warmste moment van de dag. En dat is gewoon niet wat we willen.
0: Nee.
1: Ja, dus kom dan eerder naar ons terrein toe. En wij staan voor je beschikbaar waar het gewoon heerlijk vertoeven is.
0: Goed zo, hartstikke mooi. Hey, hoeveel mensen slapen er eigenlijk? Want je blijft dus ook heel veel slapen, geloof ik. Hè? In campers en alles erop. Want vorig jaar was er één groot camping, wat ik heb gezien. Hoeveel mensen zijn er ongeveer?
1: Toch wel een paar honderd. We hebben twee campings. Eentje van onszelf en eentje van onze vrienden en buren van de scouting. Die hebben een boscamping waar het ook heerlijk is trouwens tussen de bomen.
0: Heerlijk, ja.
1: In totaal zit je toch op 400-500 man die op het trein aanwezig is en aan het slapen is.
0: Ja, super gaaf man. Ook gewoon het idee al. Dat is helemaal te gek, helemaal te gek.
1: Heerlijk, hey, vakantie.
0: Ja, nou, ook dat een beetje, weet je. En je hebt een mooie weer erbij. Dan kun je toch een beter warmere temperaturen hebben dan regen. Laten we nou wel wezen, toch? Tenminste, dat is mijn idee. Hè?
1: Zeker weten. En die regen zorgen zelf ervoor. We hebben sproeiers. En ik hoor in de wandelgangen dat er voor donderdag iets van een groot watergevecht georganiseerd wordt. Voor tijdens de siesta.
0: Okay.
1: Dus die regen die verzorgen we dan zelf wel.
0: Goed zo. Hey, wat staat er vandaag op het programma?
1: Vandaag gaan we de wat hogere rubrieken springen. In 10 tot en met 1:40 even uit mijn hoofd. En daarnaast alle klassen dressuur komen aan beurt op het dressuurterrein.
0: Goed zo. En iedereen van harte welkom.
1: Natuurlijk.
0: Mooi zo. IJsjes, alles erop en eraan. Hè?
1: IJsjes, fris, verkoeling, zeker.
0: Mooi zo, Roma Monfils, Almeloze Ruitendagen. Morgen vroeg weer een beetje. Ben je paraat?
1: Afgesproken.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen?
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
15: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben we vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering, maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen en onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in mestkelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurde de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. En op het WK zijn Argentinië, Frankrijk en Noorwegen door naar de volgende ronde. En wat opviel was dat de grote sterren trefzeker waren. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor hun land. Frankrijk speelde in Philadelphia tegen Irak en die wedstrijd werd 2 uur stilgelegd vanwege heftig onweer. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij oost- tot noordoostse wind wordt het van noord en zuid 28 tot 32 graden. De komende dagen steeds warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N35 van Zwolle naar Almelo... tussen de Salland-Twente-tunnel en Wier de West 5 kilometer... met daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: De Black Eyed Peas en I Got a Feeling op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show. Vandaag op deze dag voeren de Sovjets de Oost-Duitse Mark in. Dat gebeurde deze dag in 1948, ja.
1: Vandaag in het nieuws.
0: En Defensie en Thales hebben samen een nieuwe overeenkomst gesloten. Die investeren in namelijk nieuwe radarcapaciteit en ontwikkeling daarvan. En dat gaat gebeuren in Hengelo. Dat is mooi. En de persoon die vorige week dood is aangetroffen op een parkeerplaats langs de N36 blijkt een inwoner van Almelo te zijn. Waaraan de persoon is overleden, wordt nog onderzocht. En een vermiste man van 57, naar wie gisteravond grootschalig werd gezocht, ook bij de helikopter, is in grote goede gezondheid aangetroffen. De man werd vermist in de hoek van Delden-Borne, Twikkelse Bos. Werd een burgernetmelding gestuurd en een politiehelikopter werd ook ingezet en heel veel vrijwilligers om te zoeken. De man is terecht en daar gaat het om, dat is het allerbelangrijkste. En ja, Noordic heeft zeg maar de Elfstedentocht afgelegd, de leerlingen althans. Die hebben een prachtig bedrag binnengehaald, 17.864 euro en 42 cent. Gekanoot en gefietst helden zijn het. Lees het straks na op 120.nl. Vandaag volop zonneschijn en dat wordt 30 graven, graden en een warme zomerse avond. Is ook lekker. Oh. Straks gaan we het hebben over de Run Bike Run. Jazeker. En we gaan het ook hebben over de elastiekenkoers. Allebei nieuws met betrekking tot het hete weer. En nu Harry Styles hier op Twente FM op deze dinsdagochtend.

0: Het is Harry Styles en American Girls hier op Twente FM. Prachtige zomerse dag krijgen we, alhoewel het toch wel een beetje bewolkt is. Het valt mee qua temperatuur, geen zweterige toestanden nog. Maar het gaat komen vandaag. Lekker genieten trouwens van het mooie weer, zeg ik dan maar weer. Ook de komende dagen hoofd koel houden. En dan komt dat allemaal goed. Hoe is het met de RBR, de Run by Run in Deurningen? Arnold, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat vindt komend weekend plaats. We hebben een glazen wol en we zien dat het heel warm is. Of wordt het al wat minder warm? Ik heb geen idee.
1: Ja, de voorspellingen zijn nog wel een beetje wisselvallig. In zoverre, het lijkt in de ochtend nog redelijk te doen. Ik zag gisteren iets voorbij komen dat het maximaal 29 graden werd. Vanmorgen stond er 31 op de app. Dus het is nog een klein beetje onzeker wat het weer ons gaat brengen zondag.
0: Ja, maar er zijn wat aanpassingen gedaan om het evenement sowieso door te kunnen laten gaan. Eerder starten en dat soort dingen, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, we starten in principe om 9:30. Waar we in tegenstelling tot voorgaande jaren altijd in de middag starten. Dus we zitten niet meer op het heetst van de dag. Dus dat zal altijd schelen. We hebben de jeugd wel naar de middag. Dus daar moeten we woensdag de knoop doorhaken of we het verstandig vinden en verantwoord om met de jeugd middags wel de run by run door te laten gaan. Dus die knoop hakken we morgen door. En stel dat het ook zondagochtend te warm blijkt te worden, dan hebben we altijd nog de optie om in looprondes een klein beetje in te korten. Ja. Dus dat wij wat minder lang laten lopen. Dat is wel het meest belastende onderdeel.
0: Laten we wel weten, als je geoefende sporter bent en dan begin je ook zondagochtend wat eerder te sporten, dan is het nog prima te doen. Je moet alleen geen overdadige toestanden doen natuurlijk, hè? Geen gekke dingen.
1: Nee, ik denk ook wel dat het op zich verantwoord is. Alleen er is gewoon de laatste jaren wel wat veranderd in hoe daar ook van de buitenwereld naar gekeken wordt. Van wat is verantwoord, waar ligt de verantwoording met sportevenementen.
0: Is dat niet een beetje een dingetje geworden? Want ik merk dat bij meer evenementen. Men is heel erg bang om, ook vanwege commentaar van buitenaf. Ik begrijp het hoor, ik begrijp het heel goed. Maar je ligt onder een vergrootglas. Het is ook een beetje overdun volgens mij allemaal.
1: Ja, ik vind het lastig om daar een waardeoordeel op te
0: geven. Nee, dat weet ik, maar dat doe ik bij deze.
1: Het is de tijdgeest, er is wat in veranderd. Ik denk dat 10 jaar geleden was het helemaal geen discussie in de organisatie of we door zouden laten gaan met de weersvoorspellingen zoals die nu liggen. Ja, en nu is dat veranderd. Mensen zijn daar alert op. Er zijn natuurlijk ook ongelukken gebeurd in het verleden, maar ook de laatste jaren. Ja, dan liggen zaken onder vergrootglas.
0: Ja,
1: ja, en wie is er verantwoordelijk? Ik bedoel, is dat de organisatie of ligt het bij de sporter zelf?
0: Ja. Nou ja, media zitten meteen bovenop richting de organisatie. Je bent, zoals het dan ordinair heet, de lul. Dat moet je ook niet hebben. Ik begrijp het allemaal heel goed, Arnold. Hey, laten we even vooropstellen. Prachtig evenement. Gaat al jaren. Hoeveel deelnemers ga je verwachten?
1: Nou, ik verwacht dat we zitten tegen een vergelijkbaar aantal aan het voorgaande jaar. Dus we hebben nog wel een klein beetje plek. We verwachten ongeveer iets boven de 100 duo's en een vergelijkbaar aantal eenlingen. En dan hebben we nog een 40, 50 jeugddeelnemers in de middag. Dus ik denk al met al dat we op een kleine 350, 400 deelnemers uitkomen.
0: Oké. En dus zijn er allemaal getraind of zijn er ook hobbyisten bij? Want dat maakt soms een beetje problemen.
1: Ja, nou ja, zeg het maar. Iedereen, ik geloof niet dat de mensen onvoorbereid aan de start staan. Alleen we doen daar natuurlijk geen check op. De verantwoordelijke ligt daar ook echt wel bij de deelnemer zelf. Ik ga vanuit de voorgaande jaren dat met uitzonderingen daar gelaten, dat iedereen die aan de stad staat gewoon goed getraind en goed voorbereid is.
0: Oké. Hey, moeten we daar ook niet meer naartoe, dat het echt de verantwoordelijkheid is van de deelnemers zelf om mee te doen? Ik bedoel, die moet fit aan de start staan natuurlijk. Het is niet een dingetje van de organisatie. Je moet zelf daar ook je mindset voor hebben.
1: Dat klopt. En uiteindelijk ligt daar ook wel de verantwoordelijkheid. Als je als organisatie in alle voorwaarden voldoet je zorgt er ook voor dat alle omstandigheden dusdanig niet beheersbaar zijn, dat je die dusdanig goed op orde hebt. Maar niemand wil niemand wil dat er iemand iets overkomt. En mocht dat onvoorbeeld wel zo zijn, wil natuurlijk niemand wil daar de schuld van hebben. En je wilt ook niet als organisatie in een situatie komen dat je in een soort discussie belandt als er toch onvoorbeeld iets misgaat, wie daar de verantwoordelijkheid voor je moet dragen.
0: Duidelijk verhaal, zeker weten. Goed zo. Goed, hoe laat begint het nu, Arnold? Ook voor de kijkers dat ze willen komen, lekker op tijd.
1: Ja, het is begin om 9:30 met de eenlingen. Dus dat zijn de lopers die alle onderdelen zelfstandig doen. Dus zelf uitvoeren en vanaf 9:45 de duo's. En ik denk dat het een mooi tijdstip op de dag is. Dus
0: zeker.
1: Ik hoop ook op veel bezoek. Ik ga ervan uit dat het dan ergens onder in de 20 graden is. Dus het lijkt me heerlijk om dan te kijken en te sporten.
0: Goed zo. Helder verhaal. De Run by Run Deurningen komende zondag. Arnold Klieverik, ik dank je wel en succes met de voorbereidingen.

0: Dat is Years and Years and King hier op Twente FM. Komende donderdag zou de elastieke koers worden verreden. De elastieke koers vanuit een punt van het land richting Twente, richting de Hof van Twente, waar de finish is in Goor, om geld in te zamelen. Ben Admiraal, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, we kunnen hem aan voelen komen, hè?
1: Ja, het weekend werd dat al een klein beetje duidelijk. We werden overal al aangeschoten van gaat het door? Wat is het hitteplan? En de berichten werden steeds ernstiger. En zondagavond spoedoverleg. Nog even slag om de arm gehouden. En maandagmiddag een definitief besluit genomen om de elastieke koers te annuleren.
0: Ja, dat komt hard aan. Tenminste, ook voor de mensen die al het hele jaar hebben geoefend. En ook voor de goede doelen. Maar enigszins begrijpelijk. Hè? Want het zijn temperaturen waar ook de wat minder geoefende sporters misschien slecht tegen kunnen.
1: Klopt. Je kunt bevangen worden door de hitte. Dat kan ook een goede redder overkomen. Het is vaak niet helemaal zichtbaar, dus het kan zich plotseling openbaren. Je fietst met een peloton van 200 man. Mocht iemand in het peloton dat plotseling krijgen, omvallen, daar kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Dat risico is gewoon te groot.
0: Ja, zijn er al reacties van de renners, afgezien dat ze teleurgesteld zijn?
1: Ja, we krijgen heel veel berichten dat eigenlijk iedereen er volle begrip voor heeft. Ook zelfs heel veel complimenten van moedige beslissing, goed, belangrijk, zorgvuldig. Dus er is veel begrip, maar er is natuurlijk ook heel veel teleurstelling. Iedereen heeft zich hier zo hard voor ingezet, dus dat is er ook.
0: Ja, en wat nu? Want hier gaat een streep door. Alle tenues en alles was allemaal al geregeld, weet je. De deelnemers, et cetera, et cetera. Hoe gaat dat er nou uitzien voor volgend jaar?
1: Ja, precies. We schuiven het een jaar door. Dus alle wensen, het tenue, de sponsors en de renners. We gaan hem gewoon, deze editie wordt gewoon verschoven naar volgend jaar. En volgend jaar maken we er een groot succes van. We gaan dezelfde route rijden, fietsen en met dezelfde sponsors en renners. En we proberen alle wensen die zijn binnengekomen, die proberen we alsnog allemaal te vervullen.
0: Hartstikke goed. Dus niet gedacht aan een later tijdstip dit jaar, want wordt het heel lastig qua organisatie.
1: Ja, het is nogal een complex geheel. Ook hebben we gekeken naar de alternatieven. Maar ook het weer is eigenlijk dusdanig dat eigenlijk een sportevenement in tropische hitte met alle waarschuwingen van dien. Ja, is eigenlijk ook geen goed alternatief. Je hebt ook alles geregeld met bussen in Leeuwarden, met de burgemeester, Stadsschot. Het is niet zo eenvoudig om dat op het laatste moment te veranderen met vergunningen, et cetera. Dus er was weinig anders mogelijk dan het in zijn geheel te annuleren.
0: Helder verhaal, Ben Admiraal. En ook moedig verhaal en ook verstandig verhaal. Dan maar op naar volgend jaar, hè?
1: Ja, de knop gaat best wel gauw om. We gaan niet verder heel veel treuren, maar we gaan er gewoon volgend jaar een hele mooie editie van maken. En daar gaan we met z'n allen weer ons best voor doen. En er ligt dan een heel mooi draaiboek. Dus
0: ja,
1: dat
0: dus
1: is,
0: wat dat betreft, het scheelt hoop werk. Ja, zo is dat.
1: Ja.
0: Heel goed. Ben Admiraal en Stieke Koers, ik dank je wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet
5: meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzink Bouwmaterialen.eu.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
0: Ja, Peter.
14: Ongelukken met vetbaars kosten een handenvol geld. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna €250.000 uitgekeerd aan slachtoffers, omdat de vetbiker doorreed of niet was verzekerd, meldt 1 Vandaag. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen door de dure boodschappen en hoge brandstofprijzen, zegt budgetvoorlichter Nibud. Vooral mensen tussen de 18 en 30 komen in de knel. En werkgevers moeten deze week goed inspelen op de hitte, zeggen 2 Arbodiensten. Ze adviseren extra pauzes, het verlagen van de werkdruk en het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag.
0: Dankjewel, Peter. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het dekzandkopjeslandschap tussen Wierden en Diepenheim staat woensdag 24 juni centraal tijdens een informatieavond van Stichting Landschap Overijssel. Fysisch-geograaf Reinier Ellenkamp deelt nieuwe inzichten over de ontstaansgeschiedenis uit de laatste ijstijd. Het landschap wordt gekenmerkt door kleine zandheuvels die opreizen uit nat broekgebied en vormden de basis voor boerderijen en akkers. Almeloers konden afgelopen zaterdagmiddag de voortgang van de bouw van de nieuwe rechtbank in Almelo bekijken. Bouwbedrijf Dura Vermeer opende de hekken en organiseerde activiteiten voor jong en oud. Het bedrijf stelde de bouwplaats tussen het station en het huidige gerechtsgebouw open tijdens de dag van de bouw. En Monique Kokkeleur organiseert een concert, 67 Minutes, A Journey of Hope, geïnspireerd door Nelson Mandela. Vanaf september wordt er gerepeteerd in Cultuurhuis Asselo voor de uitvoering op 18 juli volgend jaar. Het concert bestaat uit Afrikaanse a cappella-songs en energieke popmuziek. De 67 minuten verwijzen naar Mandela's inzet voor vrijheid en gelijkheid. Heb ik nu het weer voor Twente? Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De oostenwind is veelal zwak en het wordt zo'n 29 tot 30 graden. In de avond is het nog lang warm. In de nacht van woensdag koelt het af naar 18 tot 20 graden.
0: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. Het is redelijk tot rustig, geen rare toestanden. We pakken er een op. Dat is de N35, de Zalon-Twententunnel. Richting Wierde-Westen, gebruikelijke 8 minuten over 4.

verdwenen. Al dus flitsmeister.nl. Straks gaan we nog zwemmen in het zwembad in Wierden. En we gaan nog iets doen met badeentjes. En nu de Flock of Seagulls. Dit is Wishing op Twente.

0: dit is Satisfy hier op Twente FM op deze dinsdagochtend. Wel weer een prachtige zomerse dag met lekkere temperaturen. Veel zon, bedek je goed, goed insmeren en hou je hoofd koel. En vooral lekker genieten, dat is belangrijk. En misschien is het op 8 augustus ook wel een prachtige zomerse dag. En dan zien wij allerlei badeentjes door Oldenzaal heen drijven. Tenminste, dat is de bedoeling. Want er is een soort van badeentjesrace. Niels, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, wat gaan we allemaal doen?
1: Nou, wat gaan we doen? Op 8 augustus tijdens de Boeskool is los op de zaterdagmiddag. Gaan er, zoals je al zegt, gaan er heel veel badeentjes door de Marktstraat in Oldenzaal dobberen. Om te kijken wie daar de winnaar van gaat worden.
0: Oké, nou zie ik geen rivier lopen door Oldenzaal. Hoe gaan we dit doen?
1: Nee. Nee, dat is een hele uitdaging. Vergeleken met andere badeentjes racen, moet je in Oldenzaal toch een alternatief vinden. Want je kunt heel makkelijk naar het Hulsbeek gaan. Maar we willen het toch tijdens de Boeskool is los door de binnenstad doen. Dus daar ligt de uitdaging, maar daar hebben wij verschillende ideeën over hoe we hem van vijver naar vijver de badeentjes willen laten dobberen. Dus daar hebben we veel zin in.
0: Oké, maar dat is nog niet helemaal helder, begrijp ik.
1: Zeker wel, oh. Zeker wel. Nee, ja, anders krijg je de vergunningen en dergelijke krijg je niet rond. De bedoeling is dat we in heats van 500 stuks gaan de eentjes dobberen. Om op die manier ook de toegankelijkheid aan de zijkant van de baan te waarborgen.
0: Oké. Het gaat uiteindelijk ook om geld binnen te halen, hè?
1: Zeker. En dat is eigenlijk de reden hoe we tot deze race of tot dit event zijn gekomen. Wij als Ronde Tafel Oldenzaal hebben in het verleden meerdere events gedaan voor het goede doel. Maar we hadden het met elkaar erover dat we zeiden van hey, we willen iets nieuws neerzetten dat breder gedragen wordt. Maar dat ook echt voor de lokale gemeenschap is. En voor de lokale verenigingen en clubs uit Oldenzaal. Dus vanuit daar dat we deze badeentjesrace in het leven hebben geroepen. Want het werkt zo dat je kunt een badeentje adopteren op de website. Dus je schaft een eentje aan. Maar daarbij kun je ook zeggen ter adoptie voor welke club of vereniging het eentje is. Zodat het geld, dus de opbrengst, naar de desbetreffende vereniging of club gaat.
0: In Oldenzaal.
1: In Oldenzaal, klopt.
0: Het geld blijft in Oldenzaal, heel goed.

0: is.
1: Hupsakee.
0: We gaan heel enthousiast gaan we de komende weken van start gaan. En het mooie is ook, clubs en verenigingen kunnen dit ook met hun eigen achterban de effort erin steken en daar de resultaten van
1: zelf
0: van terugzien.
1: Ja, heel slim. Heel slim.
0: Ja,
1: heel
0: goed. Dus dat is eigenlijk, de bedoeling.
1: Nou, Bad Boeskool, bad1race.nl, dat is hem toch?
0: Yes, daar staat alle info op. En nogmaals, als club, vereniging, geef je alsjeblieft op. En kijk op die site.
1: Goed zo, 8 augustus gaat het allemaal gebeuren in Oldenzaal. Niels, ik dank je wel en succes met de voorbereiding.

0: Het is Sabrina Carpenter, die kan ook een duik gebruiken natuurlijk. Eigenlijk wel, please, please, please, zegt ze. Nou, dat is goed nieuws, want de zwembaden die draaien natuurlijk over hun toptijden. Wat zijn het? Zullen we het bekijken? En ja, er gaat ook wat gebeuren in Wierden. Michel van Sluis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaan we doen?
1: We gaan korting geven als de temperatuur oploopt in de zomervakantie.
0: Oh. Ja, dus ondernemers zouden denken, we moeten de prijs iets omhoog doen, weet je? Omdat mensen toch wel komen.
1: Snap je? Nou, ik begrijp het inderdaad. Maar het is natuurlijk wel voor het zwemmen inderdaad ook wel. Mensen, niet iedereen heeft ook het geld om met het hele gezin te gaan zwemmen als het warm is. Dus denk ik, nou, daar gaan we wat aan doen om het wat aantrekkelijker te maken. Eigenlijk voor iedereen. Dus als de temperatuur oploopt, krijg je meer korting vanaf 1 juli.
0: Oké, nou, dat zijn mooie dingen. Maar hoe kunnen we dat in de gaten houden? Hebben we zo'n toren van à la een tankstation buiten staan bij het zwembad?
1: Nou, hij zal niet voor de deur staan, maar hij staat wel, er staat wel binnen, wordt het aangegeven. Wij checken 's ochtends om 9 uur wat de hoogste voorspelde temperatuur is in Twente, in de regio. Dus dan kijken we op Weerplaza, zodat iedereen ook kan zien. Nou, de verwachte temperatuur voor Twente is, laten we zeggen, 32 graden. En dat betekent dat je in het vak 30-35% zit. Dus dan 32 graden is 30% korting. Wordt het 35 graden of hoger? Wat we eerst dachten, nou, hoe vaak gaat het worden? Maar volgens mij gaan we dat ook wel halen de komende maanden of weken. Krijg je 35% korting. En nou ja, mocht het nog net iets minder zijn, laten we zeggen tussen de 25 en de 30 graden, dan krijg je 25%. Dus die drie staffels hebben wij.
0: Nou, dat is niet mis. Laten we wel wezen. Wat betaal je normaal gesproken voor een kaartje? Ik heb geen idee.
1: Voor een enkel bad, zoals we het noemen, dus recreatief zwemmen, voor een is €6,40. Kinderen tot 3 jaar betalen €4,55. Dus nou ja, laten we even vanuit gaan dat het 31 of 32 graden is. Dan gaat daar 30% vanaf. Dus dan betaal je als volwassen nog €4,50. En dan kun je de hele dag komen zwemmen.
0: Oké, dat is netjes. Ja, want inderdaad, je zal maar een groot gezin hebben. En tegenwoordig, sommige mensen moeten dubbeltje 3 keer omdraaien. Dubbeltje moet mij horen. Ja. Dat is goed nieuws dit.
1: Ja, daarom daar proberen wij ook. Daar maak je toch wat laagdrempelig mee. Nou, als je dan uitrekent dat dan, stel je hebt een gezin met 2 kinderen, eentje onder de 3 en eentje boven de 3 jaar. Dan betaal je iets meer als €15 voor het totaal. En dan kun je toch de hele dag zwemmen. Dat is eigenlijk, nou ja, als je het vergelijkt met een dagje Efteling bijvoorbeeld.
0: Laten we het daar niet over hebben. Het is bijna onbetaalbaar voor een gezin.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Hey, lekker zwemmen, hartstikke mooi. Maar vanaf 1 juli, hè, dus die temperaturen van de komende week, die tellen nog niet mee, hè?
1: Nee, die tellen nog niet mee. Nee. Het is net de bonusaanbieding bij Albert Heijn. Als je soms denkt, nou, ik heb hem nu nodig, dan is hij nog niet. Dus over een weekje, geldt hij wel. Dus
0: ja, dat is min 10.
1: Ja, het scheelt iets, maar we hebben nog een lange zomer tegemoet. Dus, ja.
0: Mooi zo. Ja. Alles op de website van het zwembad? Of op de kop?
1: Alles op de website. Ook de openingstijden, ook met die zijn natuurlijk ook wat anders in de zomer, als er wat minder activiteiten zijn wat betreft het lesgeven. Dus ruime openingstijden, een beetje nou ja, grofweg gezegd tussen 10 uur 's ochtends en 9:30 's avonds kun je heel wat uurtjes komen zwemmen.
0: Nou, zwemmen de kolk in Wierden. Lekker genieten, Michel van Sluis. Ik dank je wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar veel geld uitgekeerd aan mensen die aangereden waren door een fatbike. Het gaat om bijna €250.000, meldt 1Vandaag. Het fonds springt bij als de veroorzaker van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was €120.000. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren 2 Arbo-diensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet en bespreken die foto's dan met andere mannen, soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. En door de gestegen kosten, zoals die van de boodschappen en brandstof, komen steeds meer huishoudens maar moeilijk rond. Vooral mensen van in de 20 hebben geldzorgen, meldt budgetvoorlichter Nibud. Komt nog eens bij dat veel huishoudens maar een lage buffer hebben. Ze hebben nog geen €2500 spaargeld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Met 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer nog langzaam op de A12... Duitse grens richting Arnhem bij Duiven, 4 kilometer... en op de N35 van Zwolle naar Almelo... tussen Nijverdal en Wierdewest, 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

Het is de Fashion Week in Enschede. We gaan straks kijken. Gezellig. Het beste van Rij. Begin je werkdag. Twente FM. BSS op Rij. Het feestje van de dag. 6 platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van de appje via de 1 Twente

0: Born Jean, Monster Be a Movie Star. Die hadden we lang niet gehoord, zeg. Kom binnen via de 120-app daarvoor. Die remix, ook lekker. Would I Lie to You? Och, och. Banana Rama, Cruel Summer. David Bowie, China Girl. Push the feeling on van de Nightcrawlers en Madonna. Into the Groove. Volgende ronde van 6 op rij. En hoe gek, hoe beter, laat dat even weten. Via de 120-app of via 20fm.nl. Rechterboven zijn de linker icoontje. Nou, we gaan naar de Fashion Week.
1: Wat een bericht achter.
0: Oh jee, waar is Ingrid? Heb ik Ingrid nog niet? Geen Ingrid. Is ze spoorloos? Nou, even kijken hoor of dat op deze manier gaat lukken. Want we willen ons goed kleden vanochtend. Dat is de bedoeling. En dat kun je deze hele week doen bij de Fashion Week in Enschede. Kijken of wij Ingrid nog kunnen traceren. Want ze staat volgens mij in pashokje, zo te zien. Oh ja, oh, sorry. Oké, we houden netjes natuurlijk. Ja. Gordijntje blijft dicht. Ik zie nog wat bewegingen. Gordijntje beweegt. Het lijkt wel een worsteling. Oké, nou, vooruit dan weer. Geen Fashion Week, nee, geen Fashion Week. Dame de Bouza, ja, het komt vanzelf goed. Ingrid komt vanzelf uit het pashokje hoor. Het gaat binnen enkele ogenblikken gebeuren hier.

0: De Bouza en Magnetic hier op Twente FM. Volgens mij heb ik Ingrid hangen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ja, ja. De Fashion Week in Enschede. Je zat nog in het pashokje volgens mij, of niet?
1: Ja. Klopt.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Nou, even kort, wat gaat er gebeuren in Enschede? Want jullie zijn bezig met de Fashion Week, hè?
1: Ja, klopt, klopt. We zijn gisteren officieel begonnen. Met een zeg maar workshop upcycling fashion. Dus maak van je oude kleding weer een nieuwe kleding. Daar hebben we ontzettend veel deelnemers voor aangetrokken. En ja, we zijn nu aan het voorbereiden voor donderdagavond en zondagmiddag.
0: Oké, want wat gaat er dan gebeuren, Ingrid?
1: Ja, donderdagavond hebben wij dus een exclusieve catwalk show. In de Oosterkerk aan de Oldenzaalsestraat 75. En daarin zijn eigenlijk 6 ontwerpers plus 1 sieradencollectie. Wordt daar getoond? Mag ik de ontwerpers noemen? Of?
0: Ja, hoort tuurlijk, zeker.
1: Ja?
0: Hopsakee.
1: Ja. Nou, we hebben gewoon een aantal vaste merken zoals Shubi. Of de keten.
0: Mm-hmm.
1: We hebben Aimee bruidskleding. Even kijken, we hebben een Bas van Loo. Ontwerper. We hebben Bella Faso, ook een ontwerpster. En dan hebben we Muska Couture, dat is ook een ontwerpster. Met een eigen merk. En we hebben juwelier Wissink, die eraan deelneemt. En nou moet ik heel veel goed nadenken. Dat is de ontwerper Zeus en César. Dat is een sportief kledingmerk.
0: Oké. En dat komt allemaal op de catwalk?
1: Dat komt allemaal op de catwalk, hè? Dus dat gaat van sportswear tot gala en bruidskleding.
0: Wat goed zeg.
1: Heel divers.
0: Ja, ja, ja, ja. En dat is dus donderdagavond?
1: Dat is donderdagavond, na de show, zeg maar. Want de show is van 7:30 tot en met 9:45. Gaan we verder met een soort fashion netwerkparty. Tot 12:00. Dus we kunnen netwerken, komen allerlei mensen uit de mode-industrie bij elkaar. Maar natuurlijk, iedereen is van harte welkom. En dan maken we gewoon nog een afterparty na de show.
0: Oh, dan ontstaan de beste ideeën, Ingrid.
1: Absoluut, absoluut. Ideeën, maar ook gewoon contacten, hè? Waardevolle contacten.
0: Ja, dat
1: met
0: is
1: elkaar,
0: belangrijk,
1: hè?
0: Want, zeker. Ja, ja. Hoe belangrijk is die Fashion Week voor NCD?
1: Hoe belangrijk het is?
0: Ja.
1: Ja, nou volgens mij is het heel belangrijk. Het is, dit is ons tweede jaar, dus we zijn nog natuurlijk druk bezig om wat meer bekendheid te krijgen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor Enschede zelf, omdat het natuurlijk een textielstad is. En een hele verleden draait om de mode en textiel. En daarnaast, het is een hele openbaar evenement. Het is niet iets wat wij voor onszelf organiseren of voor de mode-industrie organiseren. Het is ook iets voor Enschede zelf, voor de inwoners, voor onderwijs, voor de winkeliers, zeg maar de ondernemers, voor organisaties waarmee we samenwerken. Dus volgens mij is het wel heel belangrijk en mag het eigenlijk ook wel wat meer aandacht krijgen.
0: Goed zo.
1: Dat is mijn mening.
0: Ja, nee, dat is helder. Tot en met zondag nog, hè?
1: Ja. Ja, zondag hebben wij op het Van Heekplein een open-air fashion- en beauty-dorp. Daarin zijn dus heel veel kraampjes natuurlijk, wel heel veel winkeliers op het gebied van mode en beauty. Maar daarnaast hebben we ook een vintage-markt. En de vintage-markt, zeg maar, daar hebben we dus winkels als Richer, Radically of Groovy Anton en Fintissimo die eraan deelnemen. En ook zij geven, zeg maar, een modeshow. Dus we hebben de zondagmiddag hebben we ook 3 modeshows. 2 voor onze winkeliers en partners en 1 voor de vintage partners.
0: Nou, lekker genieten van de Fashion Week.
1: Ja, daar kunnen we genieten. We hebben live DJ. Nou ja, je kan daar lekker eten, drinken natuurlijk.
0: Ach, mooi weer.
1: Ja, dus daar is eigenlijk van alles en het wordt ontzettend mooi weer.
0: Goed zo, lekker genieten. Korte rokjes, denk ik, toch?
1: Ja, absoluut. Dus ik zou eigenlijk iedereen oproepen, kom naar, zeg maar, ten eerste instantie naar een mooie modeshow in de kerk. Hè? Daar kunnen jullie alle informatie vinden op in tickets natuurlijk. Daar zijn tickets verkrijgbaar via www.enschedefashionweek.nl. En de zondag is een openbaar evenement en een gratis evenement. Dus ik zou zeggen, welkom.
0: Goed zo. Ingrid Wijnbeek, dankjewel. En terug naar het pashokje.
1: Ja, ga ik doen.
0: Oké, hoi hoi.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Mooi op tijd, 8:08. Is de hoogtepunt van het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Veel kinderen komen vandaag eerder thuis omdat er een tropenrooster is op hun school. Scholen korten de lessen de komende dagen in omdat het veel te warm is in de vaak sterk verouderde gebouwen. Het Waarborgfonds krijgt elke maand meerdere claims binnen van mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt 1 Vandaag. Slachtoffers komen bij het fonds uit als een fatbiker is doorgereden of niet is verzekerd. En Europese leiders balen van het vertrek van de Britse premier Starmer. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner dan met zijn voorgangers.
4: Dankjewel Peter, we hadden het vroeger toch zwaar in die schoolklasse. Toen het ook 35 graden was. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het dekzandkopjeslandschap tussen Wierden en Diepenheim staat woensdag 24 juni centraal tijdens een informatieavond van Stichting Landschap Overijssel. Fysisch-geograaf Reinier Ellenkamp deelt nieuwe inzichten over de ontstaansgeschiedenis uit de laatste ijstijd. Het landschap wordt gekenmerkt door kleine zandheuvels die opreizen uit nat broekgebied en vormden de basis voor boerderijen en akkers. Almeloers konden afgelopen zaterdagmiddag de voortgang van de bouw van de nieuwe rechtbank in Almelo bekijken. Bouwbedrijf Dura Vermeer opende de hekken en organiseerde activiteiten voor jong en oud. Het bedrijf stelde de bouwplaats tussen het station en het huidige gerechtsgebouw open tijdens de dag van de bouw. En Monique Kokkeleur organiseert een concert, 67 Minutes, A Journey of Hope, geïnspireerd door Nelson Mandela. Vanaf september wordt er gerepeteerd in Cultuurhuis Asselo voor de uitvoering op 18 juli volgend jaar. Het concert bestaat uit Afrikaanse a cappella-songs en energieke popmuziek. De 67 minuten verwijzen naar Mandela's inzet voor vrijheid en gelijkheid. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag wordt een zonnige en droge dag. De oostenwind is veelal zwak en het wordt zo'n 29 tot 30 graden. In de avond is het nog lang warm. In de nacht van woensdag koelt het af naar 18 tot 20 graden.
4: Dankjewel Frank. Weinig te beleven op het wegdek. 3 minuten over 3 kilometer wordt er gemeld bij de Lutte en de Duitse grens. Nou, en de controles die zijn ingepakt. Het is veel te warm om te controleren. Aldus flitsmeister.nl. Ja, je moet er overal een reden voor hebben. Warme schoolgebouwen en dat soort dingen. Hè. We gaan plat met z'n allen. Goed dan ook, goede reis. Straks gaan wij naar, over schoolgebouwen gesproken, naar Tubbergen. Die doen nog wat met de e-waste race. Ik kreeg echt een noodkreet. Van die willen even in de uitzending. Nou, straks hier. En we gaan er nog naar Ben Keizers in...

0: Kitchen hier op Twente FM op deze mooie dinsdagochtend. We gaan naar Tilbergen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, brand los. Met wie of wat spreken we allemaal? Want ik zag een noodkreet voorbij komen. Ik denk, ik moet toch even bellen.
1: Ja, nou, je spreekt met de leerkracht van de Maria School in Wieren. En dus, ik sta hier voor de klas met groep 6. En wij doen mee met de e-waste race.
0: Oké, kijk. En dat betekent dat jullie op het laatst nog heel veel apparaten moeten zien te fixen.
1: Ja, klopt. We staan op dit moment in de... Het is namelijk een wedstrijd met andere scholen. En we staan op dit moment op de tweede plek.
0: Oké. Oh, dat betekent dus dat jullie graag de eerste willen halen. Dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, tuurlijk. Wij willen heel graag winnen.
0: Ja. Hey, en wat moet er nog gebeuren?
1: Nou, ik denk dat ik het beste dat kan laten vertellen door een van mijn leerlingen. Wat nou precies de e-waste race is. Kan jij dat vertellen, Justin?
2: Ja. E-waste race is een wedstrijd waarbij scholen voor een schoolreisje strijden. En dan, als je wint, dan ga je naar het Technisch Museum in OVO.
0: Oké. Okay.
1: En wat moet je daarvoor doen?
2: Kapotte elektrische spullen inleveren.
0: Dat is heel goed. En hoeveel hebben jullie er al?
2: Iets rond de 1000 of zo.
0: Oké, zo. Goeie genade. Dat zijn er wel heel veel. Hey, dus dat zit goed. Maar het is een eindspurt. Dus het laatste moment moet het nog even gebeuren. Tot hoe lang loopt de actie nog?
2: Tot 25 juni.
0: Oké. En dan is het klaar. Of niet? Dan moet het binnen zijn.
1: Ja, klopt. En Merel, kan je ook vertellen waarom het dan belangrijk is om die apparaten in te leveren? Waarom doen we dat eigenlijk? Want over die grondstoffen.
2: Want die raken ook een keer op.
0: Ja, en die kunnen we dan hergebruiken, hè? Ja, heel goed. Heel goed. Goed bezig allemaal. Zeker weten. Hey, betekent dat jullie nog wat apparaten zoeken dan? Of hoe gaat het precies?
1: Nou, we kunnen tot en met donderdag 10:00 ochtends nog apparaten inleveren. Dus als je in de buurt van Wieren bent, zou je elektrische apparaten kunnen wij dan ophalen. Via de e-wasterace.nl. En dan kan je dan onze school opzoeken en dan kan je een apparaat aanbieden.
0: Oké, nog even de school dan, want dat is wel belangrijk.
1: De Maria School Wieren.
0: De Maria School Wieren. Dus als mensen daar nog een apparaatje hebben of iets wat erop lijkt. Geen koelkast, hè? Dat was het toch?
1: Nee, niet van die hele grote, nee.

0: Nou, ja.
1: Hopsakee, goed zo. Nou, de groeten, succes hè, beste mensen. Zet hem op, hè.
0: Ja. Okay,
1: dankjewel. Hoi, hoi, goed zo. Hoi, hoi, hoi, hoi. Ja, allemaal even doei zeggen. Oh, oh, oh, oh, de E-West Race, Maria School in Wierden. Zeg, we gaan terug in de tijd. Terug in de muziekgeschiedenis. We gaan met Tom van Dranen naar 23 juni 1980. Want dan ligt Emotional Rescue, het 20e album van de Rolling Stones, in de platenwinkel. De opnames zijn tussen 23 augustus 1978 en april 1980 gemaakt. Ze hebben de tijd genomen en dat gebeurde in diverse studio's in Parijs, in New York en op de Bahama's. Het album komt op 19 juli 1980 binnen in de albumlijst van de Nederlandse top 40. Emotional Rescue van de Rolling Stones haalt uiteindelijk de vierde plaats. En naast de titelsong staan er op het album onder andere Dance Part 1, Summer Romance, Send It To Me, Let Me Go, Indian Girl, Down In The Hole, nou ja, et cetera, et cetera. Maar het gaat uiteindelijk om deze prachtig Emotional Rescue, de Rolling Stones, op deze dag in de platenwinkel, 23 juni 1980.

0: Ja, als we daarna gaan, ze weer net een nieuw album uit hebben. Deze Rolling Stones, legendarische band. En dit was The Emotional Rescue. Dit kwam uit op deze dag in 1980. Als zijnde album hebben ze 2 jaar aan gewerkt. En ook dit was weer prima. En dan moet je nagaan dat het dan 2026 is, wat ik net al zei. Die Stones team maken nog steeds muziek. Het is unbelievable. Het is 10 voor 10 geweest. We gaan een stapwagen richting Spanje. We gaan op dinsdagmorgen onder andere even kijken waar Ben Keizers uithangt. Onderweg naar Corba. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim. Waar ik uithang is het plaatsje Villa de Cans. En dat ligt aan de zuidkant van Barcelona. Iets landinwaarts, een kilometer of 5 van zee. En ik eindig vandaag in Castel de Vels.
0: Oké.

0: dat is mooi daar. En dat is warm daar. Of valt het allemaal mee?
1: Ik denk dat het bij jullie warmer is. Het is hier vandaag 31, 32 graden. En ik geloof dat het in Nederland nog warmer wordt, maar dat durf ik nou ook niet zeker te zeggen.
0: Nou, ik was even net de hond uitlaten tussendoor, tussen de show door bij 6 op een rij. Maar het valt nog mee buiten, hoor. Ik wil niet zeggen dat je een jasje aan kunt hebben, hoor. Maar ik weet niet waar die temperaturen blijven van vandaag van 30 graden. Maar het moet nog komen, denk ik. Ja.
1: Oké. Nou ja, het is hier prima. Er is nog een klein windje bij. Ik loop nu wel over een stuk wat misschien hoor je tussen snelwegen, spoorwegen. Het is echt aan de zuid. Van Barcelona. Het vliegveld is hier vlakbij, El Prat. Ik ben vanmorgen vertrokken in El Prat, de Llobregat. Het zijn wel buitenwijk van Barcelona. Ik heb gisteren ben ik begonnen in Badalona. Dat is aan de noordkant van Barcelona. Ik heb 25 kilometer lang door de bebouwde kom gelopen van Barcelona.
0: Het was je er wel klaar mee?
1: Op een gegeven moment, ik zei wel dat ik vaak alleen loop. Nou, daar was gisteren geen sprake van. het is echt. Het is ook wel een keer leuk. Ik heb ontbeten op een cafeetje naast de Sagrada Familia.
0: Och, wat gaaf.
1: Is toch wel een bijzondere plek, hè?
0: Ja.
1: Ik denk, dan loop ik ook nog even langs het huis van Gaudi. En toen dacht ik, zal ik nou over de Montjuïc gaan? Dat is het Olympisch Stadion, of zal ik er langs heen lopen? Toen dacht ik, nee, ik heb nog geen heuveltje gehad vandaag. Laat ik maar over de Montjuïc gaan. Dus daar ben ik ook nog even geweest. Ja, dat is dan toch wel weer bijzonder, moet ik zeggen. Alleen, als je Barcelona inloopt, dan kom je in het plaatsje Badalona. En daar is dan wel, dan denk ik, we mogen blij zijn dat wij in Nederland leven. Dat is wel zo triest. Ik voelde me er gewoon niet prettig bij wat je dan tegenkomt. En dan denk ik, ik heb toch wel geluk dat ik in een ander deel van de samenleving geboren ben.
0: Oké, is het echt zo slecht, ja, dat deel? Je denkt van aan de kust, het ziet er prachtig uit daar allemaal. Maar een beetje een avondje in de buurt zie ik, maar dat is niet wat dus.
1: Nou, Badalona ligt aan de noordkant van Barcelona.
0: Dat ja, ik zie het.
1: Ja, dat is echt. Net voor Barcelona. Dan moet je door die wijken lopen. Dan heb je zo'n weg waar de straat onderdoor gaat. En daar liggen allemaal mensen. Er lopen mensen tussen vuilnis te zoeken.
0: Oh, godverdomme.
1: Hangjongeren, daar liggen van die drop-outs. Ik vond het gewoon niet prettig om erheen te lopen. Maar ja, het hoort er dan. Een onderdeel van de route zal daar doorheen moeten zijn gegaan. Dus voelde me niet prettig. En dan had ik ook een hotel daar. Ik denk, nou, dat wordt me van maar. Dat hotel was verder. Dat was verder prima.
0: Oké.
1: En als je dan kijkt waar ik dan vannacht heb geslapen. Dat was op 7 vierkante meter. In een kamer met een bed wat helemaal door lag zonder airco. Ik heb heel slecht geslapen. Dus dan maak ik dat ook mee. Ik hoop dat het vandaag beter is.
0: Villa de Kans.
1: Villa
0: jij,
1: de Kans.
0: Kans met een C neem ik aan, hè?
1: Ja, Kans met een C. Villa de Kans.
0: Oké.
1: Tweede plaatsje.
0: Echt die fantastische tocht. Maar hoe lang moet je nog? Want ik denk, nou, het einde komt dus eerst wel elkaar zeggen. Ja, je moet nog wel even natuurlijk, maar toch.
1: Ik ben op dit moment bezig met etappe 81. Ik heb nog twee rustdagen in petto, namelijk in Tarragona en in Castellón. En ik hoop op 15 juli, zoals de planning er nou uitziet, hoop ik 15 juli aan te komen in Orba.
0: Okay.
1: En ik geloof de planning nu wat beter. Ik heb de planning nu al een aantal keren moeten aanpassen. Maar ik geloof nu echt dat het gaat gebeuren. De routes worden nu wat gemakkelijker. Ik loop meestal langs de kust. Af en toe een stukje binnenland. Ik ga ervan uit dat het dat 15 juli gaat lukken.
0: Oké. Maar twijfel van jezelf, je gaat het wel halen. Ik bedoel, ik was zeg maar, twee vingers in de neus. En natuurlijk echt overdreven. Maar zoals jij dit doet, het is bijna ongelooflijk.
1: Ja, ik. Kijk, in het begin dan denk je van, ik moet het nog zien, hè, tot nog toe. En hoe verder je komt, kijk, nu heb ik wel zoiets van, nou, ik moet nu wel heel slecht gaan, ik moet door mijn enkel gaan, of ik moet iets breken, of ik weet niet, dan red ik het niet. Maar in alle andere gevallen denk ik, ja, ik moet nog een 450, 400, ik weet niet precies hoeveel kilometer, of 500. Ik ga nu wel door. Ik wil in Orba komen. Niet voor mezelf, uiteraard voor mezelf, maar ook voor mensen die niet kunnen lopen. Hè, want je weet, ik loop voor dwarsdooronsleven.nl. Ik wil die eindstreep nu ook halen.
0: Dat gaat lukken, zeker weten. Ja. Ik vind het fantastisch. Nogmaals, het adres even heel belangrijk om dat 10 keer te noemen.
1: Ja, dat is dwarsdooronsleven.nl. Kijk daar, er staan ook al mijn verslagen op elke dag.
0: Prachtig.
1: Met foto's erbij.
0: Schitterend.
1: Dus dat kun je daar helemaal volgen.
0: Goed zo. Nou, en we gaan jou weer volgen. We maken een mooie tocht van vandaag. Geniet er lekker van, Ben. En we spreken elkaar ongetwijfeld deze week in de show. Dankjewel, hè.
1: Is goed.
0: Hoi, hoi, hoi.

0: It All For You op deze dag dat het 30 graden gaat worden. En vanavond nog lang warm is. Kortom, geniet er lekker van. Zometeen ook genieten van Mark, Jordi en Peter in de Ether.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
5: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten superhittegolf. Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Het zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt een vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer daarmee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner met zijn voorgangers, zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne. En omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Tot 26 graden in het noorden, tot 32 in het zuiden. Bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM. In

Charles en Eddie met Would I Lie To You. En een van de twee is op veelste jonge leeftijd overleden. Op 6 april 2001 op 37-jarige leeftijd aan kanker. Het leuke is wel dat dit duo elkaar hebben leren ontmoeten in de metro van New York. Daar is hun carrière geboren. Dat is weer een leuk verhaal. Goedemorgen, vandaag is het dinsdag. Nieuwe aflevering van de Uitzendkracht tot 1 uur. Leuk dat je erbij bent.

One Republic samen met David Guetta nog een keer. En dan Rick Iglesias de vorige met Escape. Gisteren hebben we even op adem kunnen komen. Het was een tussen aanhalingstekens koele dag met 27 graden. Vandaag is de zon weer volop aanwezig, wordt 29 graden. Morgen, niet schrikken, 34 graden. En als je dan toch nog geschrokken bent, heb ik nog een overtreffende trap. Aanstaande vrijdag, dan zou de thermometer in onze regio wel eens kunnen blijven staan op 37 graden.

0: APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
11: Ja, die is huis nu echt af.
10: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
11: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
10: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Op de Wechtersweg in Hengelo is gisteravond een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Rond 7 uur botste de auto door onbekende oorzaak met hoge snelheid tegen een grote steen langs de parkeerplaats. Door de klap sloeg het voertuig over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand. Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast politie en ambulance was ook de brandweer aanwezig om assistentie te verlenen. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekend. De Wechtersweg werd tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Reizigers in het openbaar vervoer moeten morgenochtend rekening houden met een staking. Tot 8 uur is er een werkonderbreking in het OV. Het gaat om zowel bus, trein, tram en metro. Naar verwachting zal het enige tijd duren voor het openbaar vervoer weer op gang komt. Reizigers kunnen dus het beste een alternatief vervoer zoeken of thuiswerken is het advies. Met de staking willen de vakbonden druk uitoefenen op de overheid om onder meer een versobering van de sociale zekerheid tegen te houden. En verdediger Mats Nystad blijft voorlopig bij FC Twente. De 21-jarige speler stond onder belangstelling van andere clubs, maar heeft besloten zijn contract in Enschede te verlengen. Nystad maakte vorig seizoen indruk tijdens de verhuurperiodes bij FC Dordrecht. Toch voelt hij dat zijn ontwikkelingen bij FC Twente nog niet afgerond zijn. Volgens de verdediger gaf het gevoel de doorslag om in Enschede te blijven. De club ziet veel potentieel in Nystad en verwacht dat hij de komende jaren verder kan doorgroeien richting een vaste plek in het eerste elftal. Met de contractverlenging spreekt FC Twente vertrouwen uit in de toekomst van de jonge verdediger. De komende voorbereidingen krijgt Nystad de kans om zich opnieuw te laten zien aan de technische staf. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag wordt opnieuw een warme dag met wat sluierbewolking en veel ruimte voor de zon, wordt het maximaal 28 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder en koelt het niet verder af dan 18 graden.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem 2 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Shuffle. Lekkere vrolijkheid uit het verre verleden van Bas Kex. En de volgende Rain met Where Is My Husband. Ja, smeer je goed in, hè. Dat geldt zeker voor vandaag en de komende dagen. Op dit moment kun je al verbranden in de volle zon binnen 10 tot 20 minuten. Dus onder

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed!
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
14: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
13: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een doel.
14: De schaduwmakers uit het oosten.
15: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor digibeten. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Dan het weer van Weer Online. Naar het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. Komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer file bij de Duitse grens. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Het tweede grote succes heb ik zo het idee van Simple Minds. Want op één nog altijd natuurlijk Don't You Forget About Me. Dit was Alive and Kicking. Ben je het spits af van de tweede gedeelte uit zijn kracht. Voor deze dinsdag de

Duke met So In Love With You. De kwaliteit van het zwemwater in onze regio is nog altijd prima. Met de start van het zwemseizoen houdt ook het waterschap wegstromen de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten. En op zwemwater.nl kun je zelf altijd even kijken hoe het ervoor staat als je ergens wilt gaan zwemmen. Op dit moment is de waterkwaliteit van het Lageveld bij Wierden bijvoorbeeld, het Rutbeek bij Enschede en het Hulsbeek bij Oldenzaal in prima in orde. Advies is wel om ook zelf even goed op te letten, want bij het warme weer kan er nogal snel veranderen. Denk bijvoorbeeld aan blauwalg en dat soort zaken.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed!
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken, BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Op de Wechtersweg in Hengelo is gisteravond een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Rond 7 uur botste de auto door onbekende oorzaak met hoge snelheid tegen een grote steen langs de parkeerplaats. Door de klap sloeg het voertuig over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand. Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast politie en ambulance was ook de brandweer aanwezig om assistentie te verlenen. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekend. De Wechtersweg werd tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Reizigers in het openbaar vervoer moeten morgenochtend rekening houden met een staking. Tot 8 uur is er een werkonderbreking in het OV. Het gaat om zowel bus, trein, tram en metro. Naar verwachting zal het enige tijd duren voor het openbaar vervoer weer op gang komt. Reizigers kunnen dus het beste een alternatief vervoer zoeken of thuiswerken is het advies. Met de staking willen de vakbonden druk uitoefenen op de overheid om onder meer een versobering van de sociale zekerheid tegen te houden. En verdediger Mats Nystad blijft voorlopig bij FC Twente. De 21-jarige speler stond onder belangstelling van andere clubs, maar heeft besloten zijn contract in Enschede te verlengen. Nystad maakte vorig seizoen indruk tijdens de verhuurperiodes bij FC Dordrecht. Toch voelt hij dat zijn ontwikkelingen bij FC Twente nog niet afgerond zijn. Volgens de verdediger gaf het gevoel de doorslag om in Enschede te blijven. De club ziet veel potentieel in Nystad en verwacht dat hij de komende jaren verder kan doorgroeien richting een vaste plek in het eerste elftal. Met de contractverlenging spreekt FC Twente vertrouwen uit in de toekomst van de jonge verdediger. De komende voorbereidingen krijgt Nystad de kans om zich opnieuw te laten zien aan de technische staf. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag wordt opnieuw een warme dag met wat sluierbewolking en veel ruimte voor de zon, wordt het maximaal 28 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder en koelt het niet verder af dan 18 graden.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Voor grenscontrole en file op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer bij de Duitse grens, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Mark Hamber, lekkere vrolijke zomerrit met Good To Be. Sinds gisteren is er een militaire oefening gaande. Die duurt tot en met vrijdag 3 juli aanstaande. Die oefening wordt gehouden door militairen die opgeleid worden tot verkennig. Ze zijn dan op pad met voertuigen en te voet. En er wordt geen oefenmunitie gebruikt. De oefening vindt plaats in het gebied Apeldoorn, Rijssen, Hengelo, Enschede, Groenlo en Arnhem. Vanaf 23 tot en met 25 juni komt de eenheid richting Hengelo. Waarbij ook de inwoners van Boekelo en Usselo mogelijk de militairen voorbij zien komen. Een kwart van de oefening is trouwens te vinden op www.enschede.nl.

Sam Fender samen met Olivia Dean en de voormuziek van Raccoon met Laugh About It. Hoe staat het ermee met het voetbal? Kijk even naar de wedstrijden. Afgelopen nacht zijn er al wedstrijden geweest tussen Noorwegen en Senegal en Jordanië, Algerije. Maar vanavond zijn er ook nog twee wedstrijden in groep K en groep L. In groep K is dat Portugal-Oezbekistan. Die wedstrijd begint om 7 uur. En om 10 uur vanavond begint de wedstrijd in groep L tussen Engeland en Ghana.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.autoweek.nl/luister. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de Vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Een van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan, verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. De komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file door de controles 10 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.

zijn veel verschillende uitvoeringen, maar dit is natuurlijk het origineel. Even een reset, zeg maar. Hoe klonk dat origineel nog alweer? De Bee Gees en Staying Alive. De rondetafel Oldenzaal die houdt op zaterdag 8 augustus een bad-eendjesrace. Op een zelfgebouwde baan in de Marktstraat dobberen dan duizenden bad-eendjes van vijver naar vijver richting de finish. De bad-eendjes kunnen geadopteerd worden voor €5, wat geheel ten goede komt aan de Oldenzaalse clubs en verenigingen. En wie een bad-eendje adopteert, kan zelf kiezen welke vereniging dat geld gaat ontvangen. Uiteraard zijn er ook leuke prijzen te nemen. De rondetafel Oldenzaal heeft onder meer een bedrijvenrace, een scholenrace en basisscholen die kunnen helemaal gratis deelnemen aan deze race. Zij maken daarmee ook nog eens kans op een schoolreisje. Uitgebreide informatie is te vinden op boeskoolbadeentjesrace.nl.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Technologiebedrijf Thales Nederland gaat in Hengelo werken aan een nieuwe generatie radarsystemen. Voor het project ontvangt het bedrijf financiële steun van de Rijksoverheid. De investering maakt deel uit van een bredere aanpak om de Nederlandse defensieindustrie te versterken en minder afhankelijk te worden van de buitenlandse technologie. De nieuwe radars moeten bijdragen aan betere detectie van dreigingen op land, in de zee en in de lucht. Voor Hengelo betekent het project een impuls voor innovatie en werkgelegenheid. Thales behoort tot de grootste technologiebedrijven van onze regio en werkt nauw samen met kennisinstellingen en toeleveranciers. De ontwikkeling van de systemen start komende periode. Wanneer de nieuwe radars operationeel worden, is nog niet bekend. Vanavond is de benoeming van de nieuwe wethouders in Losser. Eerder zou dat afgelopen donderdag al plaatsvinden, maar de procedure voor één van de kandidaat-wethouders was toen nog niet volledig afgerond. Vanavond zal ook formeel afscheid worden genomen van de zittende wethouders en wordt het coalitieakkoord besproken. De vergadering start vanavond om 8 uur in het Lossershoes en is publiek toegankelijk. En ook in de gemeente Dinkeland wordt vanavond vergaderd. De maandelijkse raadsvergadering daar start om 19:30 en is ook live te volgen via de website van Dinkeland. Vanavond worden definitieve besluiten genomen over onder meer extra geld voor Museum Natura Docet in Denenkamp. Het noodlijdende museum krijgt de exploitatie nog steeds niet rond, waardoor sluiting dreigt op korte termijn. De raad praat vanavond over het verstrekken van 80.000 euro garantiesubsidie om dat af te wenden. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon en het wordt broeierig warm met maximum temperaturen van 28 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur niet verder dan 18 graden.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file en 1 kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: CRP.
1: Santana met Carlos Santana in de hoofdrol met Maria Maria. De gemeente Oldenzaal houdt op 28 augustus weer de dag van de nieuwe inwoners. Iedereen die het afgelopen jaar in de Boeskoolstad is komen wonen, wordt dan ontvangen in het gemeentehuis voor een gezellige kennismakingsmiddag. De burgemeester en wethouders verwelkomen iedereen weer, waarna men onder meer een stadswandeling kan gaan maken. De gemeente houdt deze nieuwe inwonersdagen al enige tijd, en ook met als doel om mensen laagdrempelig kennis te laten maken met de gemeente zelf.

Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 23 juni. In 1990 hadden we een lekkere nummer 1 hit op de dag van vandaag. What's a Woman? Van de België afkomstige Vaya Condios bereikte die nummer 1 positie voor 3 weken. En op 23 juni 1926, geen idee wat je eraan hebt, maar op deze dag werd in Philadelphia, Amerika, het eerste Amerikaanse kampioenschap liplezen gehouden. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond FNV dreigt met nog meer acties in het openbaar vervoer als het kabinet niet afziet van de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. Morgen is de eerste staking in de ochtendspits. In Rotterdam en Nijmegen zijn zaterdag manifestaties tegen het kabinet. Er worden duizenden mensen verwacht. In de rechtbank wordt een oude verkrachtingszaak in het Zuid-Hollandse Bodegraven behandeld van maar liefst 36 jaar geleden. De verdachte werd pas een jaar geleden opgepakt na een DNA-match in een andere zaak. Hij is nu 59 en hoorde een gevangenisstraf van 4 jaar tegen zijn eisen. Het verkrachte meisje was destijds 14. Het OM denkt dat een man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. En als het aan de Waddenvereniging ligt, komt er langs de Afsluitdijk een kunstdrift van 1 kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Lauwers Oog blijkt al dat kunstdriften effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. De komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
16: Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de grens. 10 minuten vertraging en 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Knopend Valburg in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

was en I'm coming out bij Twente FM. Hey, het is tijd voor een nieuwe door de middag. 1:05. En vandaag valt het eigenlijk nog best wel mee als we zo buiten lopen. Vanochtend had ik zelfs de jas nog aan op de fiets. Ik zat rond 1:06 op de fiets. En ja, nu kan het jasje natuurlijk wel weer uit. Maar zo sinderend heet als dat ze nu voorspeld hebben. Ja, dat is het natuurlijk vandaag nog niet. Vandaag is het zo'n 29 graden maximaal. Maar ja, ik zit even naar van het weekend te kijken. Maar ja, de hel is er niks bij om het even gewoon op zijn, om het maar even zo uit te drukken. Zondag 40 graden. En in de nacht niet kouder dan 25 graden. Ja, nou ja, ik ben heel blij dat ik een aircootje heb hangen. Ja, en natuurlijk heel vervelend voor de mensen die dat niet hebben. Maar ja, het is niet best. Nee, het is zeker niet best. Nou, dat overleven we ook alweer. Vanaf morgenmiddag 12 uur code oranje, ook in Twente. Dat betekent dat je extra goed moet opletten om de mensen om je heen en vooral op jezelf. En iets meer water drinken dan normaal. Ja, dat is iets wat ik nog wel eens vergeet. Hey, zometeen Douwe Bob, I Believe. Maar eerst Harry Styles. Dit is

niet wat het met Douwe Bob is, maar ik krijg instant vakantiegevoelens van deze plaat. I Believe op Twente FM. Het is warm buiten. Nou, vandaag valt het nog wel mee. Ik had het er net ook al over. Vandaag mogen we niet klagen. Van het weekend, dan mogen we klagen natuurlijk. Hè. Met temperaturen tot 40 graden hoef je de barbecue niet eens aan te steken. Als je het gewoon op je ijzeren tafeltje legt, dan bakt het al aan, denk ik. Nou ja, nou goed. Verkoelende hits, die hebben wij zeker. Vanaf morgen code oranje. Dus vanaf morgen misschien gewoon iets extra's. Als zomers muziek voor de verkoeling. Ja, ik vind het een goed idee. Hey, zometeen Simply Red, It's Only Love. Maar eerst Coldplay, dit is We Pray.

Simply Red en It's Only Love bij Twente FM. Ja, met deze warme temperaturen denk je natuurlijk direct aan een zwembad. En zwembaden die hebben het dan ook erg druk, vooral de buitenzwembaden in Twente. Maar goed, wie er in Wierden gaat zwemmen, die heeft ook geluk. Want zwemmer De Kolk in Wierden introduceert tijdens de aankomende zomervakantie de actie Temperatuurskorting. Waarbij de intreeprijs voor het vrij zwemmen en het enkelbad voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar dagelijks wordt aangepast aan de verwachte temperatuur in Twente. Nou, hoe warmer het buiten is, hoe hoger de korting uitvalt voor bezoekers. De kortingsactie die start op woensdag 1 juli en loopt tot en met maandag 31 augustus. Ja, de bepaling van de korting die gaat zo. De hoogte van de korting die wordt iedere ochtend vastgesteld aan de hand van de weersverwachting in de regio. Je checkt 's ochtends om 9 uur wat de hoogst voorspelde temperatuur is in Twente, legt Van Sluis uit. Bijvoorbeeld de verwachte hoogste temperatuur voor een dag is 32 graden. Dan krijg je 30% korting op je ticket. Wordt het 35 graden of hoger, dan krijg je 35% korting. Ja, dat was van het weekend natuurlijk wel een mooi feestje geweest natuurlijk, hè? Zo'n 40% korting. Ja, zwemmen is tegenwoordig ook niet heel erg duur. Dus mocht je meer over willen lezen, ga dan even naar onze website twentefm.nl. Met een verkoeling zeker opzoeken, ook als je buiten gaat zwemmen. Maar smeer je wel goed in, want een 10 minuten in de zon is al genoeg om je huid te verbranden. En dat is niet goed natuurlijk. En zometeen het streeknieuws. Ook Prospa en Clooney komen eraan. Maar eerst Tom Grennan.

0: Systeembeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Wil jij 500 euro netto verdienen?
12: Wat?
13: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
12: Wow.
13: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Technologiebedrijf Thales Nederland gaat in Hengelo werken aan een nieuwe generatie radarsystemen. Voor het project ontvangt het bedrijf financiële steun van de Rijksoverheid. De investering maakt deel uit van een bredere aanpak om de Nederlandse defensieindustrie te versterken en minder afhankelijk te worden van de buitenlandse technologie. De nieuwe radars moeten bijdragen aan betere detectie van dreigingen op land, in de zee en in de lucht. Voor Hengelo betekent het project een impuls voor innovatie en werkgelegenheid. Thales behoort tot de grootste technologiebedrijven van onze regio en werkt nauw samen met kennisinstellingen en toeleveranciers. De ontwikkeling van de systemen start komende periode. Wanneer de nieuwe radars operationeel worden, is nog niet bekend. Vanavond is de benoeming van de nieuwe wethouders in Losser. Eerder zou dat afgelopen donderdag al plaatsvinden, maar de procedure voor één van de kandidaat-wethouders was toen nog niet volledig afgerond. Vanavond zal ook formeel afscheid worden genomen van de zittende wethouders en wordt het coalitieakkoord besproken. De vergadering start vanavond om 8 uur in het Lossershoes en is publiek toegankelijk. En ook in de gemeente Dinkeland wordt vanavond vergaderd. De maandelijkse raadsvergadering daar start om 19:30 en is ook live te volgen via de website van Dinkeland. Vanavond worden definitieve besluiten genomen over onder meer extra geld voor Museum Natura Docet in Denenkamp. Het noodlijdende museum krijgt de exploitatie nog steeds niet rond, waardoor sluiting dreigt op korte termijn. De raad praat vanavond over het verstrekken van 80.000 euro garantiesubsidie om dat af te wenden. En krijg je tot slot er het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon en het wordt broeierig warm met maximum temperaturen van 28 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur niet verder dan 18 graden.
17: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles. 2 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid op de A12 Arnhem-Oberhausen. 2 kilometer bij knooppunt Oudijk. En 8 kilometer file op de A50 Arnhem richting Oost tussen Renkum en knooppunt Valburg. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB.

0: Chris Hornsby and the Range, The Way It Is.
1: De onmenige 999.
0: Ja, de lijst die eigenlijk nooit uitgezonden wordt met temperaturen die zo hoog zijn als deze week. Nee, het is de lijst die rond de kerst altijd uitgezonden wordt. De onmenige 999, de lijst die door Twente zelf samengesteld is. En wij gaan altijd elke dag even lekker shuffelen door die lijst heen. Vandaag zijn we uitgekomen bij nummer, even kijken, 315. En ik zou het vandaag niet doen, maar het is wel een verschrikkelijk lekker nummer om even de radio op 10 te zetten. Dit zijn de Proclaimers en I'm Gonna Be.
1: 315.

Michael Jackson en Wannabe Starting Something. Ja, over Starting Something gesproken. Heel veel scholen in Twente die hebben vandaag of beginnen daar morgen mee met een tropenrooster. En dat helpt de ouders nog wel eens in een banale situatie. Want waar laat je je kinderen nou eigenlijk? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Mocht je je kinderen echt niet op kunnen halen, dan is de school verplicht om daar wat voor te regelen. Dus mocht je in een situatie zitten, dan weet je altijd dat je even bij de school kunt aankloppen. En anders gewoon lekker zelf vrij nemen. Ja, met dit weer is er natuurlijk niks lekkerder dan in je eigen achtertuin met een zwembadje. Of misschien wel naar het gewone zwembad, zou natuurlijk ook kunnen. En ik zorg dan voor die lekkere hits die jou een beetje afkoelen. Zometeen hoor je Alanis Morissette. Maar eerst toch wel de zomerhit van 2026, denk ik. In ieder geval eentje die je zeker op

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
5: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Home Care producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat morgen op Utrecht Centraal kijken bij stakende werknemers. Tijdens de ochtendspits ligt in het hele land het openbaar vervoer plat uit protest tegen de voorgenomen bezuiniging op pensioenen en uitkeringen. De FNV wil dat het kabinet de plannen terugdraait en dreigt met meer acties. Een bizar ongeluk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar botsten 2 auto's op elkaar waarna ze een paal raakten bij een tramhalte. De paal viel om en kwam op een man die stond te wachten op de tram. Hij heeft die klap niet overleefd. 4 anderen raakten gewond. Het tramverkeer werd na het ongeluk stilgelegd. En het warme weer raakt ook de veerpontjes voor de wandelaars en fietsers in het Gelderse rivierengebied. Ze liggen vanaf morgen tot en met vrijdag stil om de gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral ouderen en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP nieuws.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 2 kilometer file bij de grens. Op de A50 Arnhem richting Os 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen Renkum en Knoopend Valburg. De rechterrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
18: FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Hunter X en Golden bij Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het dinsdag 23 juni en dus tijd voor de dag van. Vandaag is het de internationale dag van de typemachine. Ja, vroeger werden complete brieven en verhalen geschreven op zo'n apparaat. En als je een fout maakte, mocht je het vaak helemaal opnieuw doen. Tegenwoordig kunnen we gewoon backspacen en dan kun je dan weer van nieuw beginnen. Toen werd Typex ook nog een keer uitgevonden. Maar het werd er zo'n puinhoop van, hè? Ja, tegenwoordig doen we alles op de computer, op de telefoon. Daarom zijn we benieuwd. Welk apparaat van vroeger zou jij best nog wel eens een dagje terug willen hebben? Daar ben ik wel benieuwd naar. Laat het even weten via de app of de site. Via twentefm.nl of de 120-app dus. Dus ja, welk apparaat van vroeger zou jij nog wel weer eens een dagje in je leven willen hebben? Ja, ik ga er ook eens over nadenken. Hey, zometeen muziek van Pat Benatar, Love is a Battlefield. Ook Will Smith komt er nog aan met Getting

Pat Benatar en Love is a Battlefield. Ja, ik vroeg jullie net, welk apparaat van vroeger zou je best nog wel eens een dagje terug willen hebben? Nou, een aantal hebben daarop gereageerd. Volgens mij wel wat oudere mensen. Henk uit Enschede, die zegt mijn oude Nokia 3310. Die batterij ging een week mee en als je hem liet vallen, was de stoep kapot in plaats van je telefoon. Ja, tegenwoordig hoef je je telefoon niet eens op de stoep te laten vallen. Dan zit er al een bast in je scherm. Maar dat is inderdaad wel een mooi ding, ja. Het was ooit mijn eerste telefoon, een Nokia 3310. Die kon je zelfs nog uit een vliegtuig gooien, dan was die nog heel. Dat was zeker waar, ja. Maar ja, tegenwoordig moet alles zo gemaakt worden dat het na een paar jaar uit elkaar valt. Anders dan kopen we niks nieuws meer, hè. En dat hebben ze gemerkt. Dus ja, die Nokia 3310. Ze hebben er volgens mij wel een nieuwe versie van gemaakt, maar die is toch niet zo stevig als die oude. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hier een laadje naast, maar ik heb hem nog steeds erin liggen, die 3310. En hij doet het ook nog, ja. Anita uit Hengelo, die zegt, ja, het is geen apparaat, maar ik zou het wel heel leuk vinden om een keer weer een avondje in de videotheek rond te lopen. Op vrijdagavond een film uitzoeken, ja, dat had toch wel wat. Want ja, je hebt nu Netflix, dus je zit nu op de bank en als je de film niet leuk vindt, dan zit je weer op een nieuwe. Dus ja, het was wel een taak dat je op vrijdagavond natuurlijk een film uitzocht. En vaak mocht je die dan het weekend houden, moest je hem zondagavond weer terugbrengen. Ja, ik ben 38 en ik heb zelfs de videotheek nog meegemaakt. Dus voor heel lang is het nog niet geleden. En Netflix was vroeger natuurlijk ook een, niet in Nederland, maar in Amerika. Daar kon je een film bestellen en dan kreeg je een videoband thuis gestuurd. Via de post en die moest je dan zelf ook weer terugsturen, ja. Johan uit Oldenzaal die zegt, ja, ik zou wel graag een cassettedek willen gebruiken. De cassettebandjes, uren bezig om precies het goede nummer van de radio op te nemen. Ja, het was toch wel een soort van bezigheidstherapie, zegt Johan. Ja, dat is zeker waar. Ja. Marieke uit Bonnen zegt, de wegenkaart in de auto. Ja, tegenwoordig vertrouw je blind op de navigatie, maar naast mijn man zitten en de wegenkaart bekijken, dat had ook eigenlijk wel iets. Ja, maar een beetje nostalgische gevoelens krijg je hiervan, hè. Ja, en Erik uit Almelo, die blijft toch liever bij de typemachine van zijn opa. Dat getik klonk alsof er echt gewerkt werd. Tegenwoordig, ja, heb je wel van die collega's die net iets te hard op het toetsenbord tikken. Die heb ik ook wel eens gehad, dat je echt zo hoort. Dan denk je van, is het nou nodig? Of zit je me nou te irriteren? Ja, zo kun je zien. Ik vind het trouwens ook wel leuk om even. Laatst zei ook iemand tegen mij, verveelde jij je vroeger niet? Omdat je vroeger geen TikTok had en geen Instagram. En noem het maar op. En toen wij natuurlijk 20 waren, toen dachten we van, nou, dat jullie dat niet kennen. Maar ja, ik ben 38 en dat is nog niet heel oud, vind ik. Maar ja, dat kinderen dan op een gegeven moment zeggen van, wat deed je dan vroeger? Ja, wat deden we vroeger? Ja, volgens mij was het gewoon

0: trainingscomplex in Hengelo verzamelde de selectie van FC Twente zich gistermiddag voor de eerste training van het nieuwe seizoen. Ja, met linksback Aske Aldegaard en enkele nieuwe trainers zijn er genoeg nieuwe gezichten op het veld. Maar juist een speler die blijft staat in de schijnwerpers. En een van onze verslaggevers die sprak met hem.
1: Ruud, fijne vakantie gehad.
2: Ik heb een goede vakantie gehad, ja.
1: Ben je nog ergens geweest?
2: Griekenland ben ik geweest.
1: Kijk, je hebt het zonnetje meegenomen, zie ik.
2: Ja, ik ben aardig bruin geworden. Ja. Maar ik heb een goede vakantie gehad. Ja.
1: En natuurlijk ook een vakantie met heel veel nieuws, hè, bij Twente. En jij was wel een heel groot onderdeel van het nieuws, want je blijft.
2: Ja, ik blijf, ja. Nog een jaartje zijn jullie nog niet van me af. Dus nog een jaartje hier, dus dat is goed.
1: Was het een moeilijke keuze?
2: Ik vond het wel een moeilijke keuze. Want ja, je weet niet wat de juiste is. Maar ik denk dat ik alle voor- en nadelen heb opgeschreven. Met veel mensen gepraat. En ik ben ervan overtuigd dat ik een goede keuze heb gemaakt.
1: Je zegt met veel mensen gepraat. Wie zijn dat dan en wie overtuigen jou dan?
2: Vooral met mijn ouders eigenlijk. Ook met teamgenoten. Die ook vroeger ooit zo'n stap hebben gemaakt. Ja, dat was een beetje... Sommigen zeggen wel, sommigen zeggen niet. Dus ik denk dat ik vooral gewoon bij mijn gevoel ben gebleven. En die zei dat ik nog niet klaar was hier. Dus ik hoop dit jaartje nog... Volgend jaar of dat jaar erop. Ja, ik heb nog genoeg te leren, vind ik. Dus ik denk dat ik een goede keuze maak.
1: Op jouw leeftijd al in de verleiding komen met zulke mooie clubs. Want welke clubs zijn er eigenlijk precies concreet geweest?
2: Ik weet niet wat u allemaal gehoord heeft.
1: Nee, dat vraag ik aan jou. Ik heb niet zo... Ja, natuurlijk grote namen zoals Bayern misschien, Barça. Maar welke clubs zijn er echt concreet geweest?
2: PSV was wel concreet. En Frankfurt was wel concreet.
1: En op jouw leeftijd kan ik me ook goed voorstellen dat je dan echt gaat twijfelen en dat je in een verleiding wordt gebracht. Hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Ja, ik probeer niet zoveel nieuws te lezen. Dus ik probeer vooral gewoon met de mensen die dichtbij me staan het erover te hebben. En mijn hoofd niet gek te laten maken. Dus natuurlijk komt er veel bij kijken, maar ik probeer gewoon nuchter ermee om te gaan eigenlijk.
1: En toen uiteindelijk ook de keuze gemaakt en ook achter je gelaten. En nu ben je dus hier.
2: Ja, en ik ben heel blij om hier te zijn.
1: Ja, ik denk ook dat het wel een soort opluchting is, of niet?
2: Ja, er viel wel een last of zo van mijn schouders. Niet een grote last, maar het was wel even van... Ja, ik ben er nu wel even vanaf.
1: Vond je het ook gek dat het de hele tijd over jou ging?
2: Ja, ik heb het niet heel veel meegekregen eigenlijk. Ja, soms hoor je wel iets, soms lees je wel iets. Maar ja, ik probeer me daar een beetje vanaf te zetten eigenlijk.
1: Erik ten Hag noemde jou eigenlijk wel een soort boegbeeld van de regio. Hè? En we zagen ook een heel mooi filmpje voorbij komen dat je bleef. Hoe zie jij dat zelf? Ben jij iets wat Twente uitstraalt?
2: Ja, ik vind het niet om dat zo over mij te zeggen. Ik ben natuurlijk een jongen van de academie. Mats natuurlijk, die is ook voor een recordtransfer weggegaan. Dus ik vind niet dat ik een boegbeeld of zo ben. Maar het is natuurlijk mooi dat een jongen uit de academie mag en kan doorbreken hier. En dat is eigenlijk ook waar Twente voor staat.
1: Twente is natuurlijk wel jouw club.
2: Twente is wel mijn club, ja.
1: En een nieuw doel met Twente is gelijk al heel helder. Je bent vandaag begonnen aan die voorbereiding op het Europa League avontuur. Een paar voorrondes nog doorkomen. Hoe staan jullie erin?
2: Ja, we hebben er allemaal heel veel zin in. Het is gewoon aan ons om over 4 weken 23 juli klaar te zijn. En het is ook aan ons om Europees voetbal terug naar Enschede te halen.
1: En achter je de kans groot?
2: Ik denk als wij in een goede vorm zijn, goede energie. En als team spelen dat wij gewoon een goede kans maken.
1: Met Ruud Nijstad dus. In Europa.
2: Als ik mag spelen, dan met Ruud Nijstad.
1: Top. Mooi dat je blijft, Ruud. En veel succes.
2: Dank u wel. U ook nog succes.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Technologiebedrijf Thales Nederland gaat in Hengelo werken aan een nieuwe generatie radarsystemen. Voor het project ontvangt het bedrijf financiële steun van de Rijksoverheid. De investering maakt deel uit van een bredere aanpak om de Nederlandse defensieindustrie te versterken en minder afhankelijk te worden van de buitenlandse technologie. De nieuwe radars moeten bijdragen aan betere detectie van dreigingen op land, in de zee en in de lucht. Voor Hengelo betekent het project een impuls voor innovatie en werkgelegenheid. Thales behoort tot de grootste technologiebedrijven van onze regio en werkt nauw samen met kennisinstellingen en toeleveranciers. De ontwikkeling van de systemen start komende periode. Wanneer de nieuwe radars operationeel worden, is nog niet bekend. Vanavond is de benoeming van de nieuwe wethouders in Losser. Eerder zou dat afgelopen donderdag al plaatsvinden, maar de procedure voor één van de kandidaat-wethouders was toen nog niet volledig afgerond. Vanavond zal ook formeel afscheid worden genomen van de zittende wethouders en wordt het coalitieakkoord besproken. De vergadering start vanavond om 8 uur in het Lossershoes en is publiek toegankelijk. En ook in de gemeente Dinkeland wordt vanavond vergaderd. De maandelijkse raadsvergadering daar start om 19:30 en is ook live te volgen via de website van Dinkeland. Vanavond worden definitieve besluiten genomen over onder meer extra geld voor Museum Natura Docet in Denenkamp. Het noodlijdende museum krijgt de exploitatie nog steeds niet rond, waardoor sluiting dreigt op korte termijn. De raad praat vanavond over het verstrekken van 80.000 euro garantiesubsidie om dat af te wenden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon en het wordt broeierig warm met maximum temperaturen van 28 graden. Ook vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur niet verder dan 18 graden.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu...

Calvin Harris en Clementine Douglas Blessings hoorde je hier bij Twente FM. Ja, het is heerlijk weer buiten vandaag. Zo'n 28 graden. Dat temperatuurtje van nu is op zich nog wel prima. Maar de temperatuur gaat natuurlijk best wel omhoog aanstaande week. En met maximale temperaturen van 40 graden, ja. Ben wel benieuwd hoe Twente zich houdt. Laat even weten hoe jij de warmte te lijf gaat. Ben wel benieuwd. Misschien dat je nog tips hebt voor andere mensen als je bijvoorbeeld geen airco in huis hebt. Of ja, ik zie toch ook wel veel mensen met ventilators over straat lopen. Dus ik denk dat daar ook wel een run-up is geweest. En als dat er nog niet is geweest, dan komt dat zeker wel. Laat het eens even weten in de app van Twente FM. Dus twentefm.nl. Zometeen.

Love bij Twente FM. En ik vroeg aan jullie van hoe bereidt Twente zich voor op de hoge temperatuur het einde van deze week? Er zijn wel een paar leuke berichten binnen. Dennis uit Enschede die stuurt: ik heb vanmiddag alvast een extra zwembad opgezet voor de kinderen. Ja, die voorspellingen van eind deze week die liggen er niet om. Laat de zomer maar komen. Ja, Dennis, ik snap je helemaal. Maar ik denk dat Vitens iets minder blij met jullie is. Ja, nou ja, goed. Aan de ene kant snap ik het ook al wel. Ik bedoel, 40 graden, dan ga je natuurlijk niet met een leeg zwembad zitten, nee. Anita uit Hengelo zegt: de ventilatoren zijn afgestoft. De ijsblokjesvoorraad ligt klaar. En ik heb vanmorgen al een paar pakken water ingeslagen. Kom maar door met dat warme weer van het weekend. Erik uit Oldenzaal die stuurt nog: ik werk buiten, dus ik heb extra zonnebrand, een koelbox met drinken, een pet klaargelegd. Vrijdag wordt volgens mij zweten geblazen, ja. Vrijdag dan kunnen de temperaturen oplopen tot 37 tot 38 graden. Nou, gelukkig zijn veel werkgevers al wel bezig met maatregelen, zoals vroeger beginnen met werken en eerder stoppen. Of misschien toch maar een tropenrooster invoeren, net zoals op de basisscholen. Even kijken, Monique uit Borden die stuurde nog: ik heb de barbecue al verschoongemaakt. Als het dan toch tropisch wordt, kunnen we er net zo goed van genieten, toch? Helemaal mee eens. Hè? Een lekkere cocktail erbij. De Sex on the Beach vind ik altijd wel lekker. Ja. Johan uit Almelo die stuurt ook nog: de airco in de auto heeft een onderhoudsbeurt gehad. Geen dag te vroeg als je het mij vraagt. Ja, ik moet veel onderweg zijn, dus mag deze week overuren draaien, die airco in mijn auto. Ja, nou ja, ik zou lekker in de auto blijven bivakeren. Heerlijk. Ja, ik zit nou ook in mijn studiootje. Airco.

0: beetje aangezet. Ja, dat is toch wel lekker, ja. Ik kan het niet onder stoelen of banken schuiven. Nou ja, gelukkig heb ik die airco aanstaande week ook. Want vrijdag met 40 graden in een studio zitten. Ja, als je geen airco hebt, dan brand je wel zo ongeveer weg. Nou goed, er zijn al veel meer berichten binnengekomen. Leuk, misschien dat we die zo nog eventjes behandelen. Mocht jij nou ook nog iets daarbij willen doen. Laat het dan even weten via de app of de site natuurlijk, twentefm.nl. Ja, bijvoorbeeld of jij team zwembad bent of team ventilator. Of gewoon niet zo zeuren, dan is de warmte ook niet zo erg. Dat is een tip van mij. Hoe minder erg je erover zeurt, hoe beter het wordt. Hey, zometeen het nieuws van 3 uur, daarna zijn we weer terug. En op zoek naar een house look in your go. Zo rond 3:50 gaan we even met z'n allen tot rust komen. Alles uitzetten, even de ogen dicht, glas met koud water erbij. Even helemaal niks.
1: Stream onze radio
0: nu, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Luisterpagina via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op 1. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
4: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
17: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen zetten NS-bussen in, onder meer naar Schiphol. De Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grote rol gaat spelen en de auto minder afhankelijk wordt van de accu. En dan nu het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer met op vrijdag tot wel 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het even langzaam op de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
2: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
3: Twente FM.
2: Door de middag. Mark Schepers.

Ronde bij Twente FM. Hey, het is dinsdagmiddag 3 uur geweest. Het laatste uurtje van Door de Middag gaan we in. Ja, met misschien wel de zomerrit van 2026. Of in ieder geval één van de zomerrits. Want ja, ik vind het vrij lastig kiezen dit jaar.

Kim Wilde en You Keep Me Hanging On bij Twente FM. Ja, dat de een zijn dood, andermans brood is, dat zien we maar meer. Want Thales bouwt in Hengelo een nieuwe testlocatie voor de zogeheten high-end radarsystemen. Ja, dat gebeurt vanwege de toenemende vraag naar die systemen. Ja, ook het ministerie van Defensie investeert in het nieuwe gebouw. De investering moet de komende jaren leiden tot een 60% hogere productie. Ja, alles te maken met alle oorlog in de wereld natuurlijk. Ja, dat zeg ik, eenmans dood is andermans brood natuurlijk. Maar goed voor de werkgelegenheid in Hengelo natuurlijk. Meer daarover vind je op onze website 120.nl.

0: Let's Stay Together van Tina Turner bij Twente FM. En het is 4:10. Dat betekent dat je even alles aan de kant mag zetten. Eventjes rustig erbij gaan zitten. Pak even een lekker glas met koud drinken. Lekker veel ijsblokjes erin, want het is tijd voor House Slow Can You Go. En Kim uit Oldenzaal die kwam met de volgende plaat. Ze zegt, voor mij mag je een Sunrise van Norah Jones er wel op zetten. Dat nummer voelt als een warme zomerdag zonder verplichtingen. Je hebt helemaal gelijk. Hij is voor jou de House Slow Can You Go van vandaag.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How Slow Can You Go?

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Watermolen Bels in Manden werd vrijdagavond verwoest door een overstroming. Eigenaar Martin Bels werkt afgelopen weekend met ongeveer 30 tot 40 mensen aan de schoonmaak. Maandagochtend namen experts de schade op. Binnen stond meer dan een meter water en alles was kapot. Volgens Bels één grote zwarte slikzooi. Finn Groenewegen van Bataafs Lyceum in Hengelo werd vrijdag gekroond tot beste havist op de nationale eindronde van de ISO in Nijmegen. De wedstrijd voor 3 HAVO en VWO-leerlingen stimuleert interesse in wetenschap en technologie. Winnaar werd de 15-jarige Kanter van Vreeland van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. De top 6 vertegenwoordigt Nederland in december in Bulgarije. De politie voerde maandagochtend een inval uit in een woning aan de Christiaan Huygensstraat in Enschede met een team van de dienst Speciale Interventies. De verdachte man was niet aangetroffen. De politie doet verder onderzoek en kan de verdenkingen nog niet delen. De man werd in 2023 veroordeeld voor zwaar uitgaansgeweld. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het zonnig en droog. De oostenwind is veelal zwak en het wordt 29 tot 30 graden. In de avond is het nog lang warm. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 18 tot 20 graden. Morgen is het ook zonnig en droog.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

bij Twente FM. Ja, eventjes weer wakker worden na de House Slow Can You Go, hè? Altijd lekker. Het is inmiddels 4:10. Dat betekent dat we lekker onderweg zijn. Zometeen natuurlijk de man die je naar huis brengt. Ik heb hem nog niet gezien. Ik denk dat hij nog lekker in zijn aircootje zit in de auto natuurlijk. Zou zomaar kunnen. Het is door de middag waar je naar luistert. Menu Mariah Carey.

0: De motto van Tiësto en Eva Max bij 20. En ik krijg al een berichtje van Tom. Kun je hem lekker wat zomers draaien? Nou, ik kan zometeen wel eens even kijken of ik nog iets leuks zomers in de playlist kan doen. En dan gaan we het zeker voor je regelen. Hey, door de middag bijna luistert met de muziek van Velsen en Baby Get Higher.
1: Door de middag met Mark.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed!
11: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
15: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel ingaat en ook nog TBS krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constat C op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. En vanwege de verwachte hitte gaat Burger Soe in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin. Ook de dieren krijgen extra verkoeling. Zo krijgen de olifanten vaker een douche en is er een modderbad voor de neushoorns. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Mijn naam is...
4: is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files in het oosten vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A1 rijdt het richting Duitsland langzaam vanaf Oldenzaal-Zuid. Hier heb je 5 tot 10 minuten vertraging. En ook op de A12 richting Duitsland is het druk. Bij knooppunt Oud-Dijk beland je in de file, reken hier op 10 minuten extra. Dan nog de A50 richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein heb je een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis.

0: dat is toch mooi hoe dat werkt. Hij was groot idool van Taylor Swift. En inmiddels is hij de beste vrienden met haar in dit geval. Summer hoorde je, Homewrecker.
1: Twente komt thuis.
0: Maar dan hoorde Damiano Davide met Born with a Broken Heart. De man die doorbrak tijdens het Eurovisie Songfestival in Nederland met de band Maneskin. Maar inmiddels solo lekkere dingetjes doet. Hartelijk welkom. Het is dinsdag. Vandaag een tropisch warme dag met op veel plaatsen al 28 graden. Later deze week kan het 38 graden worden.
1: Twente actueel.
0: Dat is natuurlijk wel weer het andere uiterste. Straks meer over de weersvooruitzichten voor de komende dagen met morgen stakingen in het OV. Tot morgenochtend 8 uur rijden er geen bussen, treinen en trams zou ik willen zeggen. Maar die hebben we in Twente natuurlijk niet. Je moet in ieder geval rekening houden met vertragingen. Ook omdat na 8 uur het maar langzaam weer op gang komt. Geadviseerd wordt om thuis te werken. Nou, dan hoop ik dat je thuis een aircootje hebt, want het is warm. Is ook lekker in de examenperiode. Valt heel fijn samen dit. Echt heel fantastisch. Nou, verder vandaag in het nieuws dat Thales in Hengelo een mooie financiële impuls krijgt. Er wordt de komende jaren gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde radarsystemen. En dat is een goede impuls ook voor de werkgelegenheid in Twente. Dus daar moeten we het over hebben. En vanavond alsnog de benoeming van de nieuwe wethouders in Losser. Dat zou eigenlijk vorige week donderdag al gebeuren. Maar toen moest het worden verplaatst omdat de procedure van een van de kandidaat-wethouders nog niet volledig was afgerond. En vanavond gaat het dus alsnog plaatsvinden om 8 uur. En dan kun je ook live bij zijn. Je kan het ook volgen via de website van de gemeente Losser. Dat en meer. En heel veel lekkere muziek in dit geval voor je dinsdagmiddag. Je hoort Verkoeling van Diana Ross, George Michael, Justin Bieber. En eerst is dit de lekkere track.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen.

0: dat je luistert op deze toch wat broeierige dag weer.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Ja, ik hoop dat je het een beetje cool weet te houden. Dat je jezelf in ieder geval verkoeling weet te brengen. Want jongen, het is nul heet. En dan moeten we nog naar later deze week. Waarin de vooruitzichten zelfs aangeven dat het wel eens 38 graden zou kunnen worden. Gisteren nog naar een journaal-item te kijken van een man in Maastricht. Dat was dan de warmste plek van Nederland. Die stond dan ieder half uur stond hij even voor de koelkast. Deed hij de deur open, even afkoelen, een flesje frisdrank in de nek. En als hij dan begon te piepen omdat die deur te lang open stond, dan deed hij hem weer dicht. Ja, zo kun je het ook oplossen natuurlijk. Maar het is wel triest dat het überhaupt nodig is natuurlijk. Nou ja, hopelijk wat verkoeling voor je. Met een bizar ongeval gisteravond in Hengelo, waarbij een automobilist gewond geraakt is. De auto die botste door nog onbekende oorzaak op een grote losliggende steen. Dat is ook een dingetje. Het voertuig sloeg over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand. Iemand dus gewond geraakt. Het is onduidelijk hoe dat precies kon gebeuren. De politie onderzoekt dat en vraagt getuigen zich te melden als je weet hoe dat heeft kunnen gebeuren natuurlijk. En verder verraste die vriend en vijand Nijstad, Mats Nijstad, de verdediger van FC Twente, die het afgelopen seizoen mooie dingen liet zien. Hij blijft langer bij FC Twente, hoewel veel andere clubs ook graag de tukker hadden willen overnemen, heeft hij toch besloten om bij Twente te blijven. Dat is natuurlijk mooi, hè? Dat zal ook een beetje een Ten Hag effect zijn. Maar hij blijft in ieder geval dus langer bij Twente, omdat hij ook zegt, ik ben nog niet klaar, verlengde zijn contract zelfs tot 2029. Dus nou, dat is in ieder geval een mooie. Dat betekent dat hij in ieder geval de komende tijd nog mooie dingen op het veld mag laten zien voor de Enschedeërs, die ook natuurlijk in Europa mogen spelen. Dus dat zijn mooie dingen. Dat en meer, je leest het ook op onze website 120.nl, is je nieuwsarchief. En zo meteen hier Justin Bieber naar George Michael.

financieel ging het even niet zo lekker met Justin Bieber. Maar hij schijnt er weer lekker bovenop te zijn. Want hij was onlangs bij Coachella. Daar heeft hij voor 1 optreden, stond er 2 avonden, $10 miljoen weten binnen te harken. Dat is toch bizar, jongens. Er zijn dagen dat ik het niet verdien, hè. En dan pakt hij het gewoon op 1 avond. Justin Bieber, Daisies. En straks hier het Twente FM streeknieuws. Naar deze muziek van Gracie Abram. Nieuwe single.

0: evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Watermolen Bels in Manden werd vrijdagavond verwoest door een overstroming. Eigenaar Martin Bels werkt afgelopen weekend met ongeveer 30 tot 40 mensen aan de schoonmaak. Maandagochtend namen experts de schade op. Binnen stond meer dan een meter water en alles was kapot. Volgens Bels 1 grote zwarte slikzooi. Finn Groenewegen van Bataafs Lyceum in Hengelo werd vrijdag gekroond tot beste havist op de nationale eindronde van de ISO in Nijmegen. De wedstrijd voor 3 HAVO- en VWO-leerlingen stimuleert interesse in wetenschap en technologie. Winnaar werd de 15-jarige Kanter van Vreeland van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. De top 6 vertegenwoordigt Nederland in december in Bulgarije. De politie voerde maandagochtend een inval uit in een woning aan de Christiaan Huygensstraat in Enschede met een team van de dienst Speciale Interventies. De verdachte man was niet aangetroffen. De politie doet verder onderzoek en kan de verdenkingen nog niet delen. De man werd in 2023 veroordeeld voor zwaar uitgaansgeweld. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het zonnig en droog. De oostenwind is veelal zwak en het wordt 29 tot 30 graden. In de avond is het nog lang warm. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 18 tot 20 graden. Morgen is het ook zonnig en droog.

Lil Nas X en Star Walking. En daarvoor werd je nog bijgepraat. Het laatste nieuws uit Twente is ook na te lezen op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En als je toch online bent, check dan ook eventjes onze website twentefm.nl/luister. Want daar vind je onder andere een gloednieuwe aflevering van Donderslag. Ons alternatieve radioprogramma uit Twente. Met aandacht deze keer voor Pinkpop. Afgelopen weekend het muziekfestival. En welke legendarische live momenten waren er allemaal te beleven. En wat betekent dat ook voor Twente? Want in het verleden waren er ook wel eens Twentse artiesten op Pinkpop. En daar lees je meer over en hoor je meer over in de nieuwe aflevering van Donderslag. Die vind je terug op onze website. En daarvan ga je naar twentefm.nl/luister. Heel veel extra radio van Twente FM met radioprogramma's die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. Het is broeierig warm vandaag op de meeste plaatsen. Rijkt het kwik nu al de 28 graden. Maar later deze week wordt het tropische hitte verwacht. Hè? Maar hoe ga je verkoeling zoeken? Daarover straks meer. En ook meer over het weer voor de komende dagen. Naar de scene.

deze tropische dagen. Met vandaag al 28 graden, jongens. En My Lovin' hoorde je van Anvo ook bij de middagshow. Ja, voor liefhebbers van hitte, je wordt op je wenken bediend, kan ik je wel zeggen. Nou, vanavond en vannacht koelt het nog één keertje een beetje af. Nou ja, niet meer zo ver als afgelopen nacht, maar temperaturen dalen naar een graad of 18. Het is helder. Morgen, je woensdag, die gaat ook heet verlopen. Het wordt dan tropisch warm, veel ruimte voor de zon en het wordt 33 graden. En als je denkt, nou dat is een piekje, zeker niet donderdag doen we er nog een graadje bovenop met veel zon. En de piek wordt echt bereikt op vrijdag en zaterdag. Dan wordt het namelijk broeierig warm met het kwik op de meeste plaatsen. 36 tot lokaal misschien 38 graden. En waarschijnlijk gaan we wat records sneuvelen, want nooit eerder werd het in juni zo warm. En ook de dagen daarna blijft het tropisch met 32 tot later, volgende week 25 graden.

0: De muzikale afsluiter van je werkdag. Suggesties daarvoor mag je doorsturen. Dat kun je doen via de app te vinden op twentefm.nl. Of je mail bij jordi@twentefm.nl.
1: Dit is Sheryl Crow. In verschillende genres, zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
14: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS omdat hij aan 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. Een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt, kan een boete krijgen tot 90.000 euro. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat alleen maar op. En tot zover het ANWB-nieuws.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is file rijden op de A1 richting Hengelo tussen Alfred Voorst en Deventer. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A35 is het druk richting Zwolle tussen Almelo West en Nijverdal Oost. 3 kilometer met een kleine 10 minuten. De A50 dan, Eindhoven richting Arnhem. Je rijdt de file in tussen Os Oost en Knoopend Bankhoef. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot slot op dezelfde A50, alleen dan richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, die doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.

0: Mooie samenwerking tussen Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In hoorde je voorbij komen.
1: Twente komt thuis.
0: Bij de middagshow voor Twente met daarvoor nog de 5 uur uit je dakplaat van Selma. Zij kwam met Amy Winehouse en Mark Ronson. Valerie, fijne plaat om weer eens even te horen. En ik hoop dat het je ook wat verkoeling bracht op deze toch al warme dag. Vandaag 28 graden, later deze week 38 graden.
1: Twente actueel.
0: Dat is toch bizar, hè? Er zit gewoon 10 graden tussen nog. Het is de temperatuur vandaag waarin je waarschijnlijk al dacht, En later deze week, maar ik had gisteren een mooie tip van Mark, collega van de middagshow. Die zei, ja, als je het warm vindt, dan voelt het ook zo. Dus je moet het er gewoon niet te veel in je hoofd halen. Schijnt te werken. Nou, tipje van Mark, pak je ook even mee bij de middagshow. Vandaag in het nieuws dat Thales in Hengelo een mooie financiële impuls krijgt om te werken aan nieuwe radarsystemen. Er wordt volop geïnvesteerd in nieuwe defensietechnologieën. En een van die technologieën landt dus hier in Twente. In Hengelo gaan ze daar de komende jaren aan werken. Verder moet je morgen rekening houden met vertraging op het spoor en in de bund met de bus. Er wordt namelijk gestaakt in het OV, officieel tot 9 uur of tot 8 uur morgen vroeg. Maar waarschijnlijk duurt de nasleep nog wel langer. Er wordt geadviseerd om thuis te werken of in ieder geval alternatief vervoer te kiezen. Dus dat is in ieder geval een dingetje. En verder ook ander nieuws natuurlijk. Je hoort het hier in de middagshow met heel veel lekkere muziek. Hopelijk wat verkoeling van SWV, Jason Derulo en ook onderweg David Guetta. Eerst tijd voor Eurythmics. Dit is The Miracle of Love.

0: begonnen ook in de Twentse politiek. Dus het zal vanavond weer zweten worden in diverse raadzalen. Trouwens, muziek zojuist van SWV en Right Here, Human Nature. En dan de remix van die grote hit van Michael Jackson. Hè?
1: Twente komt thuis
2: met Jonny Goorman.
0: Nou, hou je de dag een beetje vol. Hoe zoek jij verkoeling met deze warme dagen? Het is zoeken af en toe naar verkoeling. Hoewel veel mensen die toch wel appen. Ah, de supermarkt, dat is de plek om te zijn op dit moment. Dat blijkt in ieder geval uit toch wat... Ja, het is ook altijd wel zo. Ik vind het met deze dagen wel gek, hoor. Dan kom je met je zomerse koffie de supermarkt in... en dan denk je, had ik toch maar een jas meegenomen. Zo groot zijn die verschillen af en toe. Nou ja, misschien een goed idee. Hoewel de supermarktprijzen, werd vandaag bekend... ook weer 25% gestegen zijn de afgelopen jaren. Misschien ook een coole plek om te zijn. Ik heb geen idee hoe de klimaatbeheersing in de raadzaal van Lossen... in het Lossershoes is, maar vanavond de benoeming van de nieuwe wethouders daar... die zouden eigenlijk afgelopen donderdag al benoemd worden... maar door de procedure die vertraagd is, werd de procedure verplaatst. Naar vanavond dus. Om 8:00 gaat het gebeuren in het Lossershoes. En ook wordt dan het coalitieakkoord besproken. Je kunt daarbij zijn, of anders eventueel via de website van Losser kun je het volgen. En vanavond wordt er ook in Dinkelland vergaderd. Dan is de maandelijkse raadsvergadering om 19:30 in het gemeentehuis in Denenkamp. Kun je ook live volgen. Er wordt onder andere dan gesproken over het museum Natura Doset. Zoals je weet, een paar weken geleden werd bekend dat het museum opnieuw financiële problemen heeft. En daarom is er nu een garantiesubsidie van €80.000 nodig. En daarover wordt vanavond in de raad van Dinkelland gesproken. Nou, het zal in ieder geval een verhitte discussie opleveren. Hè? Want iemand al zegt, ja, hoeveel geld moet er nog naartoe? En anderen zeggen, ja, maar het is belangrijk voor de cultuur in de gemeente Dinkelland. Daar zullen ze het de komende tijd waarschijnlijk wel vaker over hebben. Maar vanavond staat hij dus op de rol vanaf 8:00. Dat kun je dus ook live volgen via de website van Dinkelland. En anders lees je dat natuurlijk gewoon op onze website, twentefm.nl. Hou je ook altijd een beetje op de hoogte. Onderweg hier, Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Dat is één plaat, hè? De plaat heet Elizabeth Taylor, maar hij is van Taylor Swift, dus die hoor je zo. En de eerste man, ja, die kondigt zichzelf eigenlijk altijd aan over...

Don't Hurt Me. Het is natuurlijk officieel de plaat van Hathaway in een nieuwjaarsje. Dat deed David Guetta met Anne-Marie samen. Baby, Don't Hurt Me. En ook nog hier Jason Derulo en Want to Want Me. Zo meteen krijg je een update van onze nieuwsredactie in de Twente FM streeknieuws na deze van Taylor Swift.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
11: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Watermolen Bels in Manden werd vrijdagavond verwoest door een overstroming. Eigenaar Martin Bels werkte afgelopen weekend met ongeveer 30 tot 40 mensen aan de schoonmaak. Maandagochtend namen experts de schade op. Binnen stond meer dan een meter water en alles was kapot. Volgens Bels één grote zwarte slikzooi. Finn Groenewegen van Bataafs Lyceum in Hengelo werd vrijdag gekroond tot beste havist op de nationale eindronde van de ISO in Nijmegen. De wedstrijd voor 3 HAVO- en VWO-leerlingen stimuleert interesse in wetenschap en technologie. Winnaar werd de 15-jarige Kanter van Vreeland van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. De top 6 vertegenwoordigt Nederland in december in Bulgarije. De politie voerde maandagochtend een inval uit in een woning aan de Christiaan Huygensstraat in Enschede met een team van de dienst Speciale Interventies. De verdachte man was niet aangetroffen. De politie doet verder onderzoek en kan de verdenkingen nog niet delen. De man werd in 2023 veroordeeld voor zwaar uitgaansgeweld. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag is het zonnig en droog. De oostenwind is veelal zwak en het wordt 29 tot 30 graden. In de avond is het nog lang warm. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 18 tot 20 graden. Morgen is het ook zonnig en droog.
14: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het oosten van het land staan verschillende files met de meeste vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen afrit Voorst en Badmen 25 minuten vertraging. Ook op de A50 is het druk richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot slot nog de N344 Apeldoorn richting Bolte. Tussen de aansluiting met de N792 in Deventer rijdt het langzaam over 3 kilometer en je hebt hier een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van...

Deze broeierige dinsdag, vandaag al 28 graden. Zoals je weet, later deze week zelfs 38. En zojuist werd je ook nog bijgepraat over het laatste nieuws uit Twente. Wil je meer nieuws? Dan ga je naar onze website 120.nl. Is je nieuwsarchief. Met onderweg, Another, die grote hit met Talk to You. En eerst een plaatje met gitaar. Misschien wel een van de beste van U2. I Will Follow.

0: Lekker deze zomerhit 2026 met Another in 54 Ultra en Talk to You.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: En U2 draaiden we ook nog I Will Follow. Ik hoop dat je het een beetje gered hebt deze tweede werkdag van de week. Met misschien nog wat laatste dingen afronden en dan op naar je vrije dinsdagavond met een warme week. En vandaag in het nieuws dat een aanzienlijk deel van onze inwoners moeite heeft om rond te komen. Meer dan de helft van de jongvolwassenen en huishoudens met een laag inkomen heeft het zwaar aan het einde van de maand, blijkt uit cijfers die vandaag verschijnen. Een deel van hen betaalt zelfs de rekeningen niet meer. Daar wordt het allemaal niet beter van. Het is onderzoek gedaan door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD. Vanaf 2012 waren er ieder jaar steeds minder mensen die lastig rondkwamen. Maar die trend is gekeerd. Voor het eerst is in 2025 dat weer gestegen. Mensen geven nu aan dat ze het niet meer kunnen bijbenen, zegt de woordvoerder van het NIBUD. En dat is best zorgwekkend, want bijna 40% van de huishoudens komt inmiddels moeilijk rond. In 2024 was dat nog 32%. Vind ik nog veel trouwens, hoor, als ik dit zo lees. Maar ja, het is natuurlijk niet al te gek als je kijkt hoe de prijzen de afgelopen tijd gestegen zijn. Want de supermarkt alleen al. Ik had laatst een keer de situatie waarin ik een oud kassabonnetje van een paar jaar geleden tegenkwam in de la van de keuken. Ik heb geen idee hoe die ooit terecht is gekomen, maar daar lag nog een kassabonnetje. En ik ben iemand die dan iedere week ongeveer dezelfde boodschappen doet. Ik toch eens even vergelijken met het nieuwe bonnetje. Nou, je schrik je echt het ledblazen, dus kan ik je zeggen. Er is overigens één groep die ontspringt de dans. Dat is ook een groep die al jaren roept, ja, het gaat wel slecht met ons. En dan moet ik zeggen, het is natuurlijk een gemiddelde. Ik bedoel, er zijn ook wel degelijk mensen in deze groep die het heel moeilijk hebben. Maar de mensen die het minst last hebben van geldzorgen, dat zijn de gepensioneerden. Die hebben vaak een eigen huis, het huis vrij. En die hebben steeds minder kopzorgen, waardoor het allemaal steeds beter te doen is. Nou, dat is ook lekker. Dus dat in ieder geval op basis van de cijfers. En ja, het leven is duur geworden, dat zal je niet verbazen. Nou ja, dan is Twente FM misschien toch een toevluchtsoord. Want bij ons zijn al die lekkere hits nog steeds nada, noppers en voor niks. Krijg je gewoon op een presenteerblaadje. Onderweg, The Quick hier met Rhythm of the Jungle. Hoor je naar deze van Lost Frequencies.

De Rhythm of the Jungle. Nou, die telpje zitten, die hebben we hier ook. Dus op zich niet heel gek dat we deze plaat kunnen draaien. Le Quick uit de jaren 80 was een one-hit wonder. Die hadden namelijk niet veel meer hits dan deze. En ook nog hier gedraaid Lost Frequencies. De Belgische DJ Felix de Laat en Rise van Twente FM. Nou ja, vanavond weer wedstrijden in het WK. Om 7 uur de aftrap van de wedstrijd Portugal tegen

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Wil jij 500 euro netto verdienen?
8: Wat?
13: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
8: Wow.
13: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
14: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Afan van der Meijs. Twee van de drie kinderen die zwaar gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen vier mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. En een verkoelend cadeau voor iedereen in Amsterdam of Weesp met een stadspas. Daarmee kun je de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. Iedereen in Amsterdam of Weesp met een laag inkomen krijgt zo'n stadspas. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat verder op. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits is in volle gang. Er staan verschillende files vanwege pechgevallen en ongelukken. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Hengelo. Tussen afrit Voorst en Badmen kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging meer dan een half uur. En dat is ook het geval op de A12 richting de Duitse grens. Hier staat een kapotte vrachtauto tussen knooppunt Velperbroek en Duiven. De vertraging is 5 tot 10 minuten. De A50 dan richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En ook op de A325 richting de Duitse grens beland je in de file tussen Elst en Lent. Ook hier een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is zomer in Twente.
1: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente komt thuis. Jordi Goorman.
5: Zometeen de zanger die maar liefst 4 keer in een uitverkochte Johan Cruijff Arena staat. Eerst is dit Livehouse.

0: volgens mij al redelijk uitverkocht is. Bruno Mars. En dit is die grote hit van hem. Die tranentrekker en rozenblaadjes. Het is allemaal romantiek op de radio met Risk It All.
1: Twente komt thuis.
0: En we draaien ook nog Livehouse, de aftrap van je dinsdagavond. Halfway Gone. Nou ja, niet helemaal. Morgen is het natuurlijk woensdag. Dan gaat de week officieel door midden. Maar was het maar zo'n feest op deze tropische dag. Vandaag werd het al 28 graden. Maar de komende dagen wordt het nog, zoals je weet, ietsje warmer.
1: Twente, actueel.
0: Maar ja, ietsje warmer. Verschil van 10 graden. Want vrijdag 38 graden. Straks hoor je meer over de weersvooruitzichten. Verder gaan natuurlijk hopelijk nog wat tips van de luisteraar over hoe hou je het een beetje cool. Ik zag gisteren, ik zei het al, iemand die ging af en toe voor de koelkast staan. Koelkast open en dan een fles frisdrank in de nek. En dan totdat die ging piepen dat de deur te lang open stond. Het was een bejaarde man ergens in Maastricht. Ik vond dat echt een heel zielig bericht ook ergens. Vandaag ook in het nieuws dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. Dat blijkt uit cijfers van het Nibud. Dat is trendbreuk, want de afgelopen jaren daalde het aantal mensen dat moeite hadden om rond te komen juist. Maar voor het eerst in 2025 meer mensen die moeite hadden om rond te komen. Niet heel gek natuurlijk, want de prijzen die blijven maar stijgen. Verder gisteren een bizar ongeval op de Wechtersweg in Hengelo. Daar is een auto over de kop geslagen door een losliggende steen. De vraag is even hoe die steen daar terecht is gekomen. De politie onderzoekt dat in ieder geval en vraagt getuigen zich te melden. En ook ander nieuws, vanavond wordt er ook nog vergaderd. Jawel, respect voor de ambtenarij. Want in Lossen is de installatie van de nieuwe wethouders in bespreking van het coalitieakkoord. En ook in Dinkelland wordt vanavond vergaderd om 8 uur. Nou, de airco zal op volle toeren draaien, denk ik. Dit is Sister Sledge nu.

Het is van die lekkere sportschoolmuziek. Nou, ik moet er niet aan denken. Ik moet je heel eerlijk zeggen, hè, tussen jou en mij. Ik moet niet verder vertellen, want ik heb natuurlijk een ruggengraat van niks. Maar ik heb gisteren even de sportschool geskipt. Het was mij te warm. Nee, zojuist Segment Running van de Jam. En daarvoor nog Sister Sledge en Lost in Music bij Twente FM. Het is dinsdagavond, vandaag 23 juni. Het is vandaag al warm, maar het wordt dus nog even warmer. Hoe zoek je verkoeling? Dat is de vraag die veel Twentenaren bezighoudt. Nou ja, je kan natuurlijk naar de supermarkt gaan. En veel mensen even een boodschappie. Ja, dat is, ik vind dat ik de supermarkt inloop met mijn korte broek op dit soort dagen. Dan heb ik altijd zoiets, had ik maar een jas meegenomen voor de supermarkt. Zo erg is het dan ook alweer. Maar goed, het is in ieder geval iets waar we gewoon maar doorheen moeten. Hè. Dom verdaan, denken ze daar ook wel eens. Het is niet anders. Met onder andere vandaag in het nieuws dat veel meer mensen moeite hebben om rond te komen. Aan het einde van de maand toch moeite hebben om alle rekeningen te betalen. Dat is zorgwekkend. Het is ook een trendbreuk. En verder vind je op onze website twentefm.nl nog een gesprek met Bels. De watermolen die afgelopen vrijdag volledig onder water kwam te staan na een beekdoorbraak door hevige regenval in Twente. Het is het extreme weer waar we steeds vaker mee te maken krijgen. En dat zorgde voor een drama bij Bels. Gelukkig nog wel een nuchtere tukker. En wat gaan ze de komende tijd doen? Er wordt in ieder geval met man en wacht gewerkt om het allemaal weer zo snel mogelijk op de rit te krijgen daar. Wil je er meer over weten, dan ga je naar onze website twentefm.nl. Daar vind je het laatste nieuws uit Twente. En er is ook meer over bijvoorbeeld de droogte en de verontreiniging in het Twentekanaal. Is dat nu al een dingetje? Nou ja, het kan een dingetje worden. En dat heeft ook met de regen te maken. Een van de vele riviertjes die door Twente stromen. En wat moeten we daaraan doen? Dat lees je ook op onze website. Ga daarvoor naar twentefm.nl. Onderweg Ginger Ninja Sunshine. Ja, daar hebben we genoeg van. En nu Sly Fox.

Nou, be careful what you're wishing for, zou ik zeggen. Ginger Ninja met Sunshine. Ja, het is wel lekker zo in het voorjaar. Maar het is inmiddels, dit gaat weer de andere uit de stop opzoeken, zeg maar. Ginger Ninja, Sunshine en daarvoor de Sly Fox. Let's go all the way. Je luistert naar Twente FM, het radiostation voor Twente. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Het Twente FM streeknieuws. Naar deze nieuwe single van Robert van Hemel.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een auto is maandagavond rond 7 uur op de Wechtersweg in Hengelo over de kop geslagen. Het voertuig botste met hoge snelheid tegen een grote steen bij een parkeerplaats. De bestuurder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Politieambulance en brandweer waren ter plaatse. De weg was afgesloten voor onderzoek. Thales gaat in Hengelo een testcentrum voor geavanceerde radarsystemen bouwen. Staatssecretaris Dirk Boswijk en Thales-topman Otto de Bond verrichten maandag de eerste graafwerkzaamheden. Het ministerie van Defensie investeert mee in het project. De bouw moet de productie de komende jaren met 60% verhogen. Defensie speelt een actievere rol vanwege de toegenomen vraag naar radarsystemen. En de Reg in Twente kan met lage waterstanden door droogte en verontreiniging. De rivier wordt in droge periodes gevoed door het Twentekanaal, maar pompen kunnen uitvallen. Historisch werd het waterpeil bepaald door regenval. Schippers bouwden destijds dammen om voldoende diepte voor hun zompen te creëren. Vandaag bedreigt waterschaarste de scheepvaart. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. En morgen is het ook weer zonnig en droog. Het wordt ook een hete dag. Tropische temperaturen van 33 tot 35 graden.
13: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De files nemen af in het oosten van het land. Er staan nog een paar vertragingen, waaronder op de A1 richting Hengelo. 10 minuten extra tussen afrit Voorst en Deventer. En ook op de A50 is het druk richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef kun je een kwartier extra rekenen. De A325 richting de Duitse grens. Daar sta je 20 minuten in de file tussen Elst en Lent. En de langste file die staat op de N344 richting Holte. Tussen de aansluiting met de N792 en Deventer kun je een half uur extra erbij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Poison Arrow op Twente FM met daarvoor nog het streeknieuws. Meer nieuws en achtergronden. Daarvoor ga je naar onze website 120.nl. En over een klein uurtje weer een verse update op een presenteerblaadje in de Twente FM streeknieuws.

Ik hou ervan. Het was niet zo'n hele grote hit in de jaren 90, maar ik draai hem nog steeds graag. Jaden, don't walk away. Nou, blijf er zeker nog even bij, want dan blijf je een beetje op de hoogte. En heb ik hopelijk nog wat verkoelende muziek voor je met straks hier de nieuwe Teddy Swims. Vandaag in ieder geval dus een warme dag, al 28 graden. Vanavond en vannacht dan koelt het eigenlijk ook niet meer zo lekker af als de afgelopen nachten. Minimumtemperatuur ligt rond de 18 graden. En morgen dan opnieuw een volop zonnige dag. De temperaturen die gaan al snel oplopen naar 33 graden. En ook voor donderdag al zo'n tropische dag met veel zon en 34 graden. De dagen daarna gaan de temperaturen er nog een schepje bovenop doen. Want vrijdag en zaterdag dan kan het wel eens 36 tot lokaal 38 graden worden. En pas in de tweede helft van het weekend lijkt de temperatuur weer een klein beetje in te binden. Maar zondag nog steeds 32 graden. En ook volgende week temperaturen boven in de 20ers.

Mr. Know-it-all. Dus Teddy Swims op Twente FM met ook nog hier Portugal the Man. En I Feel It Still. Vond ik een lekker plaatje destijds. Maar ja, daar hebben we niks meer van gehoord van die gasten hier. Bestaan die überhaupt nog Portugal the Man? Nou, misschien even Google raadplegen. Gaan we er vast achter komen. Nou, tropische hitte in Twente. Wij brengen verkoeling met veel fijne muziek. En de middagshow is er natuurlijk morgen weer. Want we zitten alweer richting 7 uur. Het vliegt de tijd eigenlijk. Ik ga even wat verkoeling zoeken. Vind ik geen slecht idee. Hier in de studio merk ik ook dat de airco het moeite heeft om het allemaal een beetje bij te brengen. Klotsende oksels. Gelukkig laat ik hem in goed gezelschap achter. Zometeen Peter Grobbe, de man van de dinsdagavond, ga je zo meteen horen. Die is hier om in ieder geval je avond te vullen met hopelijk wat verkoelende hits. En natuurlijk ook het laatste nieuws. Dus wat mij betreft spreken we elkaar morgen weer. En dort een beetje hennen gaan, zou ik zeggen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan ga je demonstratie.

0: om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
2: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Afan van der Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7 bleek tijdens het proces. Verder zou hij tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen 80 jaar geleden gehad. Het werd er zo'n 30 graden, een gemiddelde van de dag en nacht. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden. Ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. Wel staat er nog file op de A1 richting Hengelo. Er is een ongeluk gebeurd tussen Twello en Deventer en het rijdt langzaam over 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A50 richting Arnhem. 10 minuten extra tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
19: Het is zomer in Twente.
20: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
19: Hier komt Twente samen.
20: Dankjewel
19: dat ook jij erbij bent.
20: Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
21: Faster than a speeding bullet. More power.

0: Hey, goedenavond. De avonddienst meldt zich via de zenders van Twente FM. En leuk dat je erbij bent. The Cure opende de avonddienst. Why Can't I Be You? Afgelopen zaterdag stonden ze op hun kunnen te laten zien. Het was fantastisch, moet ik zeggen. We hebben met alle DJ's van Twente FM, zeg maar, integraal alles bekeken. Het was een gezellige app-toestand. En we waren tot de conclusie gekomen: The Cure is nog steeds een goed bandje. Dat is het, oké. Doe je dinsdag. Het is warm buiten op dit moment. Bovenop onze straalpaal 28 graden Celsius. Het voelt aan als 30. En dat heeft te maken met de luchtvochtigheid en de wind die wegvalt.
1: Ja.
0: Nog een dingetje, die wind de komende dagen. Daarover later straks meer. We gaan straks nog even een mooie deun draaien uit een onmunige 999, nummer 215. En dat liedje is een trilogie. Ja, het bestaat uit drie delen. Part 1, 2 en 3. Ja, en het heeft een nieuwslezer in zich. Oké, nou, wat dat is, ga er vast over nadenken. Er zijn al wel hele duidelijke aanwijzingen wat dat betreft.

0: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
1: En dan proberen wij zeg maar, de hitte nog een klein beetje buiten te houden. Virtueel, zeg maar. Hè. Je kunt er niet zoveel nemen. Ik zeg zo, warmte is psychisch. Ja, als je denkt dat je het warm hebt, dan heb je het ook zo. Dat is Ilse de Lange.

hij komt ook echt overal mee weg. Dus Bruno Mars die zit namelijk ook in deze band Silk Sonic en Leave the Door Open. Ja, als hij heel up-tempo is, dan vreet je hem. Maar als hij heel langzaam is, dan, dan lust er ook iedereen zeg maar een puddingbroodje van. Oké. Op dit moment wordt er gespeeld trouwens op de tv. Wat ik zo hier zo zie. Portugal tegen Oezbekistan op de WK voetbal. Op dit moment is het 1-0 voor Portugal. Dus, ja, dat ziet er redelijk... redelijk positief dan uit voor Portugal, zeg maar, na een kwartier. Die hebben de openingstreffer te pakken. Nou, hoe verder allemaal verloopt, dat kan ik je nog meenemen tijdens de uitzending. Mocht je daar belang bij hebben, dan krijg je het om je oren natuurlijk. Nou, wij gaan de voetballen aanstaan. Dus zaterdag tegen Tunesië om 3 uur 's nachts. Nou, of om 1 uur 's nachts. Wat was. Nou, wat ook wat wordt buiten het weer, dat is op dit moment schijnt de zon uitbundig. En dat doet hij ook nog tot 1 uur of 10 vanavond. En het is op dit moment 28 graden Celsius en het voelt aan als 30, want de wind valt een beetje weg. We hebben noordoostenwind, kracht 1. En daar zit een klein beetje een addertje onder het gras. Daar wordt het namelijk heel warm van. Maar als je een dynamisch energiecontract hebt, dan moet je oppassen, want... Mocht je klant zijn van Energiek of ANWB of Powerpeers, dan betaal je vanavond tussen 8 en 10 uur dik 80 cent per kilowatt. En morgen kan het zelfs 1,20 euro zijn. Dat heeft allemaal te maken dat de wind wegvalt en dat er te weinig stroom is. Maar er is toch genoeg zon? Ja, maar dat kun je dan niet tegen elkaar opheffen. Dus houd er even rekening mee dat als je een dynamisch contract hebt, dat je het weerbericht even in de gaten houdt. Best wel een dingetje dus. Airco maar uitdoen, denk ik, anders wordt het wel heel duur. Nou, hoe gaat het aan de komende dagen? Nou, blijft een beetje hetzelfde. We gaan in ieder geval de hete oven in. Met oplopende temperaturen zo rond donderdag met 33 graden. En vrijdag 36 graden hier in Twente. Nachttemperaturen van een graad of 20. En zonnetje schijnt uitbundig. Het is vrij kort. Nou, kijken we naar de weekend. Dan hebben we daar nog op zaterdag 35 graden staan. Net een onweersbui. Dat zou heel erg fijn zijn. En ook zondag dan gaat de temperatuur iets naar beneden, naar 31 graden. En die week daarop lijkt het een klein beetje te normaliseren. Oké, mocht je ervan houden, prima. Mocht je er niet van houden, heb je pech. Oké, nou, goed zo. Nou, de almeunige 999. Daar gaan we straks nog in een fantastisch leuk deuntje voor draaien. Ik heb al 2 aanwijzingen gegeven, maar het liedje dat we gaan draaien kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Daarover straks meer. En degene die het zingt, ja, dat is een zeer bekende man. En die is al naar het land van de eeuwige pophelden. Dus is niet meer onder ons. Nou, we gaan hem straks draaien als nummer 215 uit de almeunige 999. Zonnetje omhoog, kou maar op de radio. We doen de lampada hier zo.

0: 7 voor half 8. Even wat goed nieuws. Want Ruud Nijstad die blijft bij FC Twente. Want FC Twente is mijn club. Al dus de Friese Venen. En het is een linksback. PSV en Eintracht Frankfurt waren concreet. Maar de 18-jarige Friese Venen die besloot bij FC Twente te blijven. En hij tekende een nieuw contract tot media 2029. Nou, hij vond er in ieder geval een moeilijke keuze. Maar je weet niet wat de juiste is. Dat is nou eenmaal zo met dat soort keuzes. Maar ik hoop in ieder geval dat het de juiste keuze ook is voor FC Twente. Dat denk ik wel. We beginnen natuurlijk allemaal het beste. Hij komt in de buurt. Jong uit de streek hier. Ruud Nijstad dus ook volgend jaar in de selectie van FC Twente.
1: De onmenige 999.
0: De onmenige 999. De lijst die we gedraaid hebben tussen kerst en oud en nieuw. 10 nummers kon je inversturen. En van al die lijstjes hebben we een mooie grote lijst gemaakt van 999 leuke deuntjes achter elkaar. Vandaag gaan we nummer 215 draaien. Wat stond er allemaal zo omheen op 219 U2 met New Year's Day en The Fate of Ophelia die van Taylor Swift die meldde zich in één keer hop op 218. Nieuw natuurlijk. Nou, Still Loving You, de long version, dat is namelijk wel de beste en de juiste. Van de Scorpions op 217. En Queen en Don't Stop Me Now, dat is dan weer een heel kort plaatje op 216. Nou, Saturday Night van Herman Brood en His Wild Romance dus, vonden jullie goed voor 214. En een hele lange deun op 213. Halo of Flies van Alice Cooper. Oké, nou, eentje nog genoemd. 212. Listen to the Music van de Doobie Brothers. Nou, waar staat het dan op die mooie 215? Nou, het is een man, het is Genie van Falco. En Falco is natuurlijk al lang in het land van de eeuwige pophelden. Nou, het liedje is een trilogie, namelijk part 1, 2 en 3. Het is een heel verhaal erachter, want hij kon namelijk verschillende manieren worden uitgelegd. Namelijk als zijnde een lustmoord van seriemoordenaar Jack Unterweger. Maar later in het liedje dan hoor je dat degene nog leeft. Dus is het ook weer helemaal wat anders. Nou, het heeft een nieuwslezer in het liedje, dus zoals je wellicht weet. En die gaan we nou draaien op nummer 215. Genie van Falco.
1: 215.

0: Falco en Ginny. Het is toch ook een prachtig nummer. Wauw. Alle emoties die beste man had, smeten er ook door. Nou, krijgen we de links wat berichtjes binnen hier zo. Dankjewel, ook Erik. Iets met een van de radiopiraten die jaren 80. Radio Paradiso was een feestje van. 60-jarig bestaan, iets dergelijks. Oh, die mannen werden 60. Oh, prima. Nou, één ding is zeker. Falco werd daar ook gedraaid. Straks Ruby van de Kaiser Chiefs. En het streeknieuws.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vak luidt lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
13: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een auto is maandagavond rond 7 uur op de Wechtersweg in Hengelo over de kop geslagen. Het voertuig botste met hoge snelheid tegen een grote steen bij een parkeerplaats. De bestuurder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Politieambulance en brandweer waren ter plaatse. De weg was afgesloten voor onderzoek. Thales gaat in Hengelo een testcentrum voor geavanceerde radarsystemen bouwen. Staatssecretaris Dirk Boswijk en Thales-topman Otto de Bond verrichten maandag de eerste graafwerkzaamheden. Het ministerie van Defensie investeert mee in het project. De bouw moet de productie de komende jaren met 60% verhogen. Defensie speelt een actievere rol vanwege de toegenomen vraag naar radarsystemen. En de Reg in Twente kan met lage waterstanden door droogte en verontreiniging. De rivier wordt in droge periodes gevoed door het Twentekanaal, maar pompen kunnen uitvallen. Historisch werd het waterpeil bepaald door regenval. Schippers bouwden destijds dammen om voldoende diepte voor hun zompen te creëren. Vandaag bedreigt waterschaarste de scheepvaart. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. En morgen is het ook weer zonnig en droog. Het wordt ook een hete dag. Tropische temperaturen van 33 tot 35 graden.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in de regio. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo ben je 25 minuten lang onderweg tussen de afrit Voorst en Deventer. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk op

stiekem is het ook zo'n lekker zomerplaatje. Deze Kaiser Chiefs en Ruby. Nou, op dit moment op het WK wordt gespeeld tussen Portugal en Oezbekistan. Op dit moment de stand 3-0 voor Portugal. Twee doelpunten door Ronaldo. En ja, er werd dan al een doelpunt gescoord door Oezbekistan. Maar die is blijkbaar weer afgekeurd. Dus, oké. Okay. Dat dus daar op de velden op dit moment. Straks gaan we nog even het hebben over een Elfstedentocht. What the f... Deze 30 graden hebben we het over de Elfstedentocht. Nou, wat is namelijk gebeurd? Danielle Bos hebben we straks even in de uitzending. Want leerlingen en docenten van het Noordiek Lyceum uit Almelo, Friezenveen, Vierden en Vroomshoop. Die hebben namelijk de Elfstedentocht afgelegd. En ze deden dit door de tocht te skileren en te kanoën om geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Goed initiatief, mooi om te doen. We gaan straks Danielle even vragen hoe het allemaal verlopen is en hoe ze zich allemaal voorbereid hebben en hoe het allemaal gegaan is. Want zo'n Elfstedentocht, dat doe je niet zomaar. Nou, wat je ook niet zomaar doet is keihard wandelen. Want de wandelvierdaagse van de NHA Oost voor Twentenaren met een niet aangeboren hersenletsel gaat namelijk niet door. De organisatie besloot maandagavond het evenement af te gelasten vanwege de verwachte hitte deze week. En dat is een beetje extra zuur, want het zou de eerste lustrumeditie worden. Ellen Stamsniede vindt het erg verdrietig en jammer voor de beste mensen. Maar ja, het is heel simpel. Mensen die een niet aangeboren hersenletsel hebben, die hebben vaak meer moeite met het reguleren van de lichaamstemperatuur. En die laat je dan geen 5 kilometer wandelen. Nou, dat lijkt me logisch. Hopelijk komt er nog een ander moment dat het ingehaald kan worden, dan wel opnieuw georganiseerd kan worden. Ja, dat wel jammer. Goed, ik heb voor je de nieuwe bakermat samen met Rani en die heet I Love Life.

0: Er gaat geen zomer voorbij of dit liedje koppelen op de radio. Winterzeilen van Splitsing. Man, wat is dat fijn. Alleen de wind die gaat een beetje liggen, dus dat heb je dan niet in de zeilen. En dat betekent wel dat je het in de portemonnee gaat voelen. Ik heb het net ook al even over gehad. Mocht je een contract hebben van ANWB of Powerpeers of iets dergelijks, dan kun je vanavond zomaar 80 cent per kilowatt betalen. Omdat er weinig wind is. Oké. Even de airco dus uitlaten. Tenzij je op dit moment nog zon op je dak hebt staan, dan kun je nog prima laten lopen voor niks. Goed, ik ga eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in Almelo. Want Danielle Bos aan de lijn. Danielle, wat hebben jullie precies gedaan?
1: Wij hebben de Elfstedentocht gespielerd en gekanoed afgelopen week. Ja, met een groep van zo'n 25 leerlingen van klas 2 en klas 3 van het Noordelijk Lyceum zijn wij naar Friesland vertrokken afgelopen woensdag. En hebben wij in etappes hebben wij de Elfstedentocht inderdaad volbracht. Wij waren in totaal met 33 man. 33 personen. In totaal waren we met 8 begeleiders en de rest was allemaal leerlingen. Ja, daar hebben we de afgelopen jaren hebben we heel hard getraind. Hebben we activiteiten ontwikkeld om geld binnen te halen. Hebben ze zelf helemaal bedacht, hebben ze uitgevoerd. Ze hebben sponsoren gezocht. Ja, we hebben echt een fantastisch jaar gehad. Maar ja, dan werk je heel hard naar een doel toe en dan moet het bij elkaar komen. Dus dat was nog wel even spannend. En we hebben echt zo'n fantastische week gehad met leerlingen die zichzelf echt even zijn tegengekomen qua pijntjes, qua blaren, qua vermoeidheid. En als je dan ziet dat ze elkaar er doorheen slepen en dat je dan zo'n fantastisch eindbedrag mag ophalen voor spieren voor spieren. Ja, dat is gewoon echt kipvel. Dat is echt fantastisch. 17.864 euro en 42 cent. Nou ja, we hebben vorig jaar natuurlijk een hele succesvolle actie gehad. En zo'n verhaal dat gaat leven in school. Dus leerlingen die hebben dan toch zoiets van, hey, dat is wel iets bijzonders. Wellicht iets voor mij. En we hebben begin dit jaar hebben een promo gedaan om ze in te lichten van, nou ja, als je ons uur kiest, dan kies je dus hiervoor. En gaandeweg het jaar, op het moment dat je ze een beetje uitdaagt om activiteiten te gaan bedenken, om dan geld te gaan genereren en ze horen grote bedragen van andere leerlingen, ja, dan stimuleert dat natuurlijk ook enorm om zelf aan de bak te gaan. En ja, ze bleven echt fanatiek tot de laatste dag. Want de dag van vertrek kwam er zelfs nog een sponsor bij. Dus

sets. Ja, misschien weer anders is de look. Stars komt uit 1999. Het was meer of meer het laatste, een van de laatste hits van hun. Oké, ga je morgen met het OV? Dan moet je even opletten, want morgenochtend is er forse hinder. Want vakbonden die organiseren een landelijke staking. Ze voeren actie tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. En er rijden veel minder treinen en bussen. Tot 8 uur morgen vroeg rijden de treinen van de NS helemaal niet. En ook de schoonmakers van de NS zijn opgeroepen om te staken. En een deel van hen werkt voor de Twentse schoonmaakbedrijf Asito. Blauwnet rijdt woensdag tot 8 uur met minder treinen dan gebruikelijk. En welke treinen precies uitvallen, dat wordt morgen vroeg pas duidelijk. En na 8 uur wordt de boel weer een klein beetje...

0: opgestart. Dus dat wordt wat. Morgen dus. Goed, straks nieuws van 8 uur. En haal even een bakkie.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Afan van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de Golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Voorst en Deventer 10 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.
19: Oh, I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my...

0: In de jaren 80 hadden ze een enorme hit met deze Tisento. Ja, en dan als je het in 2026 nog op de radio tovert, heb je een goede evergreen te pakken, zeg maar. Dan heb je toch wel bewezen dat het een dingetje is. Nou, op dit moment vindt er de benoeming plaats van nieuwe wethouders in Losser. Dat zou eerder afgelopen donderdag al plaatsvinden, maar de procedure voor een van de kandidaat-wethouders was toen nog niet volledig afgerond. Nou, vanavond zal ook formeel afscheid genomen worden van de twee zittende wethouders. En men bespreekt het coalitieakkoord. En de vergadering is inmiddels gestart. En dat vindt allemaal plaats in het Lossershoes. En mocht je daar naartoe willen, dat kan, want het publiek is van harte welkom. En wellicht hebben ze daar lekker koeling. Dus ik denk van, nou, het is warm. Lekker bij de vergadering zitten. Ja, precies, zit er wel een bakje koffie aan. Nou, oké. Okay. We gaan het straks nog even hebben over zweten. Want dat doen we allemaal met dit weer. En er is wat over zweet. Daar ga ik je straks later over vertellen. Gebruik je deo of iets anders. Wordt leuk. Dan straks Niel Wenningen aan de lijn. Dat gaat allemaal over de ronde tafel. Want die laat duizenden bad-eentjes door Oldenzaal dobberen. Het gaat allemaal over grote boeskool is lus. Dat komt er allemaal weer aan. En de grote boeskool bad-eentjes race. Oké, nou wat dat allemaal is, dat horen we straks.
1: Dinsdagavond. Dit is de avonddienst.
0: En dit zijn Shakira en Burna Boy. Dai Dai, want er wordt weer gevoetbald.

0: Save Your Tears, The Weeknd. Dan krijgen we wellicht een beetje water hier weer in de regio. Oké, dan nog wat. Het is de tijd van de tropenroosters op de scholen. Ik weet niet of jouw kinderen daar ook mee van doen hebben. Of dat jij er mee van doen hebt. Want dat kunnen de scholen namelijk zelf beslissen. Het is altijd gedoe in verband met opvang en dergelijke. Maar de scholen die moeten dat zelf regelen. Dus als ze eerder gaan beginnen, de kinderen hebben eerder vrij, moet de school ook weer de BSO regelen. Maar de BSO is heel warm. Dus zitten de kinderen nog in de warmte? Ja, ik vind het een beetje lastig, maar goed, wellicht dat je eruit kan komen. Maar goed, het is in ieder geval goed dat ze wat eerder beginnen. En het zou fijn zijn dat de kinderen dan ook wat sneller opgehaald kunnen worden op een of andere manier. Maar het is altijd wel een gedoe. Oké, minder gedoe is, het is net hoe je het bekijkt op 8 augustus. Want dan is er onder andere de Boeschool is lus. Groot evenement in Oldenzaal, het grote evenement in Twente. Groot feest, altijd van alles te doen. Ook dit jaar een bad eendjesrace. Nieuw Benniger, wat gaat er precies gebeuren?
1: Op 8 augustus tijdens de Boeschool is los op de zaterdagmiddag. Gaan er, zoals je al zegt, gaan er heel veel bad eendjes door de Marktstraat in Oldenzaal dobberen. Om te kijken wie daar de winnaar van gaat worden. Dat is een hele uitdaging. Vergeleken met andere bad eendjes racen moet je in Oldenzaal toch een alternatief vinden. Want je kunt heel makkelijk naar het Hulsbeek gaan. Maar we willen het toch tijdens de Boeschool is los door de binnenstad doen. Dus daar ligt de uitdaging. Maar daar hebben wij verschillende ideeën over hoe we hem van vijver naar vijver de bad eendjes zullen laten dobberen. Dus daar hebben we veel zin in. Zeker wel. Anders krijg je de vergunningen en dergelijke krijg je niet rond. Dus de bedoeling is dat we in heats van 500 stuks gaan de eendjes dobberen. Om op die manier ook de toegankelijkheid aan de zijkant van de baan te waarborgen. Zeker. En dat is eigenlijk de reden hoe we tot deze race of tot dit event zijn gekomen. Wij als Ronde Tafel Oldenzaal hebben in het verleden meerdere events gedaan voor het goede doel. Maar we hadden het met elkaar erover dat we zeiden van hey, we willen iets nieuws neerzetten dat breder gedragen wordt. Maar dat ook echt voor de lokale gemeenschap is. En voor de lokale verenigingen en clubs uit Oldenzaal. Dus vanuit daar dat we deze bad eendjes race in het leven hebben geroepen. Want het werkt zo dat je kunt een bad eendje adopteren op de website. Dus je schaft een eendje aan. Maar daarbij kun je ook zeggen ter adoptie voor welke club of vereniging het eendje is. Zodat het geld, dus de opbrengst, naar de desbetreffende vereniging of club gaat in Oldenzaal.
2: Je dag vliegt voorbij met Twente FM. Jouw keuze in Twente.

0: Alleen is een stem aan Rudy Mantle. En Feel the Love van Twente FM in de avonddienst. Het is 3 voor 8:30. Streeknieuws wat iets later, Frank. Oké, ik even een knipoog richting onze nieuwslezer.
1: Hey Peter!
0: Ja! Ja, een beetje zweterig, dat is het een beetje. Wellicht heb jij er ook wel last van. Ja, niet zo vreemd trouwens, want het is buiten op dit moment 27 graden. Het voelt aan als 29. Komt door dat de wind is weggevallen en de luchtvochtigheid toch wel heel hoog is. En dan zweet je wat sneller. En bij sommige mensen is het zo dat als je de deodorant gebruikt, dat je binnen een uur weer naar zweet ruikt. Ja, hoe kan dat? Misschien heb jij het. Ik heb het niet, maar goed, er zijn mensen in de omgeving die denken van, wauw, heb jij de deo wel bij jou? Maar daar zit het hem in. Want bij sommige mensen werkt namelijk de deo niet en werken, ruiken ze na korte tijd weer naar zweet. Nou, zweet op zich is geurloos, maar dat zijn de bacteriën die de geur maken. Nou, oud zweet die stinkt namelijk het hardste. Dat heeft te maken met de tijd. Kijk maar eens een oude sok. Nou, waar kun je dan het beste gebruiken? Nou, geen deo, maar een antitranspirant. Dat voorkomt dan dat je wat overmatig zweet. En het liefst spray zonder alcohol, want verergert alweer als je gevoelig bent voor van alles en nog wat op de ruit. Nou, en geen roller. Dat is wat minder hygiënisch, want als je een roller gebruikt, doe er dan maximaal 3 maanden mee en pleur hem dan weg, want dan wordt het wat minder hygiënisch. Dat is het idee achter de roller. Prima ding, maar niet te lang gebruiken. En mocht je het probleem herkennen, kijk eens even in je kastje. Heb je een deo? Weg met dat ding, haal antitranspirant. Dan gaat het waarschijnlijk een heel stuk beter. Tot zover de tip in de avonddienst van Twente FM. Oké, Harry Styles. Kort geleden stond hij hier in Nederland. En dit zijn American Girls.

Harry Styles en American Girls. Op dit moment wordt er inmiddels al 67 minuten gespeeld in Houston. Op het voetbalveld tussen Portugal en Oezbekistan. Op dit moment de stand 4-0. Oké, straks Beyoncé, Texas Hold'em en het streeknieuws.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een auto is maandagavond rond 7 uur op de Wechtersweg in Hengelo over de kop geslagen. Het voertuig botste met hoge snelheid tegen een grote steen bij een parkeerplaats. De bestuurder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Politieambulance en brandweer waren ter plaatse. De weg was afgesloten voor onderzoek. Thales gaat in Hengelo een testcentrum voor geavanceerde radarsystemen bouwen. Staatssecretaris Dirk Boswijk en Thales-topman Otto de Bond verrichten maandag de eerste graafwerkzaamheden. Het ministerie van Defensie investeert mee in het project. De bouw moet de productie de komende jaren met 60% verhogen. Defensie speelt een actievere rol vanwege de toegenomen vraag naar radarsystemen. En de reg in Twente kan met lage waterstanden door droogte en verontreiniging. De rivier wordt in droge periodes gevoed door het Twentekanaal, maar pompen kunnen uitvallen. Historisch werd het waterpeil bepaald door regenval. Schippers bouwden destijds dammen om voldoende diepte voor hun zompen te creëren. Vandaag bedreigt waterschaarste de scheepvaart. Heb je nu het weer voor Twente? Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. En morgen is het ook weer zonnig en droog. Het wordt ook een hete dag. Tropische temperaturen van 33 tot 35 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM avonddienst met Peter Grobbe.
3: Heftig. Oh my god.

0: back into the flow now. Oh.
1: Ik vond het in het begin een behoorlijk irritant deuntje. Totdat ik al een tijd niet meer gehoord had. Ik denk van, hé, nou is het best wel grappig. Deze Beyoncé. Texas Hold'em. Oké, okay, avonddienst. Op dit moment is 75 minuten gespeeld. Portugal, Oezbekistan nog steeds 4-0. Oké. Dan even opletten in Lossen, want Joma heeft een grote smaaktest die gepland stond voor zaterdag op het Dorpsplein in Lossen uitgesteld vanwege de verwachte extreme hitte. En volgens de saladeproducent is het onder deze omstandigheden niet verantwoord om het bij de evenement door te laten gaan. Nou, wat is dat, die grote smaaktest? Nou, die zou dit jaar voor de derde keer worden georganiseerd en bezoekers zouden daarbij 5 nieuwe potentiële saladesmaken kunnen proeven en stemmen op hun favoriet. En de winnende smaak wordt volgend jaar landelijk geïntroduceerd in de supermarkten. Oké. Nou, Joma maakte bekend dat het evenement wordt verplaatst naar een later moment. En een nieuw datum is op dit moment nog niet vastgesteld. En zodra er meer bekend is, zal het bedrijf dit communiceren. Dus, nou, als je toch dacht van, hé, ik ga salade eten, dan gaat het even niet door. Daar dus, nou, nog wat anders, want dat is op zondag 28 juni. Straks hebben we even Arnold Kliverik in de uitzending. Het gaat over de Run Bike Run in Deuningen, want die gaat zondag wel van start, maar dat gaat eerder gebeuren. En daarover straks meer dus met Arnold en kijken hoe het daar moet gaan verlopen aanstaande zondag met de Run Bike Run. Toch ook wel een iconisch evenement hier in Twente. Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll op de radio.

0: Steeds een shot liefde nodig, net als espresso. Sabrina Carpenter. Espresso. Wow. Oké, we gaan even over naar... even kijken. De Run Bike Run, want daar is het een en het ander rondom te doen. Want ja, er zijn wat weersvoorspellingen die ja, toch niet om liegen. Vrijdagmiddag temperatuur van 36 graden. En de Run Bike Run die wordt gehouden op zondag. En dan wordt de middagtemperatuur van 30 graden voorspeld met wel wat regen. Anot, kom jij er nog een klein beetje uit met al die voorspellingen?
1: Ja, de voorspellingen zijn nogal een beetje wisselvallig. In zoverre het lijkt in de ochtend nog redelijk te doen. Ik zag gisteren iets voorbij komen dat het maximaal 29 graden werd. Vanmorgen stond er 31 op de app. Dus ja, het is nog een klein beetje onzeker wat het weer ons gaat brengen zondag. Ja, we starten in principe om 9:30. Waar we in tegenstelling tot voorgaande jaren altijd in de middag starten. Dus we zitten niet meer op het heetst van de dag. Dus dat zal altijd schelen. We hebben de jeugd wel naar de middag. Dus daar moeten we woensdag de knop doorhakken of we het verstandig vinden en verantwoord om met de jeugd middags wel de Run Bike Run door te laten gaan. Dus die knop hakken we morgen door. En stel dat het ook zondagochtend te warm blijkt te worden, dan hebben we altijd nog de optie om in looprondes een klein beetje in te korten. Zodat wij wat minder lang laten lopen. Het meest belastende onderdeel. Nee, ik denk ook wel dat het op zich verantwoord is. Alleen er is gewoon de laatste jaren wel wat veranderd in hoe daar ook van de buitenwereld naar gekeken wordt. Van wat is verantwoord, waar ligt de verantwoording met sportevenementen. En we zitten tegen een vergelijkbaar aantal aan het voorgaande jaar. Dus we hebben nog wel een klein beetje plek. We verwachten ongeveer iets boven de 100 duo's en een vergelijkbaar aantal eenlingen. En dan hebben we nog een 40, 50 jeugddeelnemers in de middag. Dus ik denk al met al dat we op een kleine 350, 400 deelnemers uitkomen. We beginnen om 9:30 met de eenlingen. Dus dat zijn de lopers die alle onderdelen zelfstandig doen. Dus zelf uitvoeren en vanaf 9:45 de duo's. En ik denk dat het een mooi tijdstip op de dag is. Ik heb veel bezoek. Ik ga ervan uit dat het dan ergens onder in de 20 graden is. Dus het lijkt me heerlijk om dan te kijken en te sporten. De
2: Avondies. Met Peter in de Eter.
3: May the force be with you.
4: Achtung, Achtung!

0: Darude en Sandstorm hier bij Twente FM in de avonddienst. Nou, op dit moment wil de Oezbeken nog steeds aanvallen en proberen een doelpunt te maken. Maar ja, op dit moment is de stand 5-0 in het voordeel van Portugal. En op dit moment wordt de verlenging gespeeld. 92 minuten zijn er dit moment voorbij, dus het zal ons een beetje zo blijven. Oké, mocht je wat geïnteresseerd zijn in het coalitieakkoord en alles wat de politieke partijen in Enschede er allemaal van vinden, dan verwijs ik je even naar de site van 120. Daar is een uitgebreid verslag van gedaan. En dat is mooi om dat even door te lezen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaf het tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
4: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
0: Dat is over ook de avonddienst. Ik wens je nog een fijne avond.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
9: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
8: Brusje doet meer met je.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw...

0: Letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vuur in de natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
12: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
11: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een auto is maandagavond rond 7 uur op de Wechtersweg in Hengelo over de kop geslagen. Het voertuig botste met hoge snelheid tegen een grote steen bij een parkeerplaats. De bestuurder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Politieambulance en brandweer waren ter plaatse. De weg was afgesloten voor onderzoek. Thales gaat in Hengelo een testcentrum voor geavanceerde radarsystemen bouwen. Staatssecretaris Dirk Boswijk en Thales-topman Otto de Bond verrichten maandag de eerste graafwerkzaamheden. Het ministerie van Defensie investeert mee in het project. De bouw moet de productie de komende jaren met 60% verhogen. Defensie speelt een actievere rol vanwege de toegenomen vraag naar radarsystemen. En de reg in Twente kan met lage waterstanden door droogte en verontreiniging. De rivier wordt in droge periodes gevoed door het Twentekanaal, maar pompen kunnen uitvallen. Historisch werd het waterpeil bepaald door regenval. Schippers bouwden destijds dammen om voldoende diepte voor hun zompen te creëren. Vandaag bedreigt waterschaarste de scheepvaart. Heb je nu het weer voor Twente? Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. En morgen is het ook weer zonnig en droog. Het wordt ook een hete dag. Tropische temperaturen van 33 tot 35 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je

0: binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Afan van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. De Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En voor het WK voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritieken aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. En dan nu het weer van Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een auto is maandagavond rond 7 uur op de Wechtersweg in Hengelo over de kop geslagen. Het voertuig botste met hoge snelheid tegen een grote steen bij een parkeerplaats. De bestuurder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Politieambulance en brandweer waren ter plaatse. De weg was afgesloten voor onderzoek. Thales gaat in Hengelo een testcentrum voor geavanceerde radarsystemen bouwen. Staatssecretaris Dirk Boswijk en Thales-topman Otto de Bond verrichten maandag de eerste graafwerkzaamheden. Het ministerie van Defensie investeert mee in het project. De bouw moet de productie de komende jaren met 60% verhogen. Defensie speelt een actievere rol vanwege de toegenomen vraag naar radarsystemen. En de Reg in Twente kan met lage waterstanden door droogte en verontreiniging. De rivier wordt in droge periodes gevoed door het Twentekanaal, maar pompen kunnen uitvallen. Historisch werd het waterpeil bepaald door regenval. Schippers bouwden destijds dammen om voldoende diepte voor hun zompen te creëren. Vandaag bedreigt waterschaarste de scheepvaart. Heb je nu het weer voor Twente? Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. En morgen is het ook weer zonnig en droog. Het wordt ook een hete dag. Tropische temperaturen van 33 tot 35 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
14: Estoy loca.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
14: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
15: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor

0: de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Ja. Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt Marktwaakhond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen. En inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
0: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.